0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. En Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en ook is 1 man overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen, dit was het Avison Ensemble met een concerto grosso van Arcangelo Corelli, het eerste deel Adagio Allegro. Welkom in de krochten van de ochtend van deze 14e mei. Het is vandaag Hemelvaartsdag, het is ook nog eens de dag van het gezin en het is de Nationale Stoomtreindag. Voor ieder feest heb ik mooie muziek, maar ik begin met het derde deel uit het celloconcert van Édouard Lalo.

0: Je hoorde de cello van Matt Haimovic en het koper van de Chicago Symphony Orchestra onder leiding van James Levine. En natuurlijk ook alle strijkers en het slagwerk in dit celloconcert van Édouard Lalo en daaruit het derde deel.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, vergeet Mozart en Haydn heel even. Lang voor hun roem schitterde in Brussel al een muzikale ster. Pieter van de Malderen. Hij was de rockster van zijn tijd. Violist aan het hof, gevierd componist en een man die met zijn muziek de salons van Parijs en Wenen wist te veroveren. Hij leefde zo net rond de Franse Revolutie. Ja, zijn symfonieën die bruisen van elegantie, flair, onverwachte wendingen. En je hoort hoe dus de zware barok van daarvoor plaatsmaakt voor frisse, sprankelende muziek. Geen stoffige geschiedenis dus, maar muziek vol levensstijl en ook wat bravoure. Maar toch raakte zijn naam eeuwenlang ondergesneeuwd. Gelukkig wordt Pieter van de Malderen vandaag opnieuw gespeeld in Voor de Dag als een van de grote verborgen parels.

0: Een hele symfonia voor orkest van Pieter van de Malderen, een Belgisch klassiek componist. Uitgevoerd ook door Philip Bral, een Belgisch dirigent, maar wel met een Engels orkest, Academy of Ancient Music.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En we blijven ook even bij de Ancient Music en ook in Engeland met muziek van William Byrd, Credo in Unum Deum.

Het credo gezongen door het Hilliard Ensemble uit een mis voor vier stemmen van William Byrd. Ja, het is vandaag naast Hemelvaartsdag ook de internationale dag van het gezin. En dan denk ik, nou, straks weer croissantjes halen. Maar dat is niet het enige doel van die internationale dag van het gezin. Nee, het doel is de aandacht creëren voor het belang van een hechte familie en de positieve gevolgen daarvan. Ja, toen dacht ik, wat is nou eigenlijk exact de definitie van een gezin? Nou, Google of AI geeft er natuurlijk al heel snel een antwoord op. Ik heb wat gedestilleerd. Het is een vorm van huishouden waarbij er een ouder-kindrelatie is. En dat kan een eenouder gezin zijn, een samengesteld gezin, pleeggezinnen natuurlijk en gezinnen met ouders van gelijk geslacht. En nou is mijn vraag aan jou, uit hoeveel kinderen bestaat het gezin waarin jij bent opgegroeid? Dat getal, dat heb ik namelijk nodig. Deel het met me via de NPO Luister-app. Want dat getal gaat dan hier bij ons het systeem in als opusnummer. En dan komt er hopelijk toepasselijke gezinsmuziek uit rollen.

Het consortium Classicum speelde de romance, een tweede deel uit een octet van Ignaz Pleyel. En daarvoor natuurlijk Love and Marriage van Jimmy van Heusen, gespeeld door het Philharmonic Brass Zurich. En ik heb nog wat goed te maken met luisteraar Tineke van Kranenburg. Die meldde me vorige week al. Willem, voor mij graag een mooi gedeelte uit de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven.

Het Scherzo, derde deel uit de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Ja, vandaag is het de internationale dag van het gezin. En ik vroeg je naar je gezinssamenstelling. Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin waarin je bent opgegroeid? Want dat getal, dat gooien we dan hier in het systeem. En dan komt er hopelijk leuke muziek uitrollen. Ja, Elsa die schrijft al, ons gezin bestond uit 5 mensen. Papa, mama en ik en 2 broertjes. Theo schrijft, ik kom als nakomeling uit een gezin van 5. Raimund en Koen, allebei ook 5. Dus 5 is eigenlijk het getal wat we erin hebben gegooid. En daar komt muziek uit van Biagio Marini. Niet zo vaak gedraaid, voor het laatst in 2022. Il Pomodoro gaat het uitvoeren. En Lodewijk reageert nog op de valreep. Willem, op je vraag. Ik ben de middelste uit 3 broers. Oeh, dan komt 3 erbij. Maar de redding is erbij. Biagio Marini, de componist. Er zijn aanwijzingen dat hij 3 keer is getrouwd. En dat hij 5 kinderen kreeg. Hier komt Opus 5.

Dit was opus 5 van Biagio Marini, La Vecchia Innamorata. De oude verliefde vrouw, gespeeld door Il Pomodoro. En ja, vandaag is natuurlijk Hemelvaartsdag, maar ook de dag van het gezin. En naar aanleiding daarvan kwam dit getal naar boven. Want ik vroeg je uit hoeveel gezinsleden jouw gezin bestaat. Zometeen heb ik natuurlijk nog een woord voor de dag. Het is Nationale Stoomterreindag. En Katinka die neemt ons mee van kaft tot kaft met een door haar gelezen boek. Uit de buurt, ja, Tsjechië zitten we geloof ik, hè? Ja, dit is geen Tsjechië. Dit is Johan David Heineken. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond ook 3 mensen aangehouden. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen, worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olielevering aan het land stopzette. Op die manier wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: NPO Klassiek.

Capella de Ministres, onder leiding van Carlos Magraner. Dit is Quen Legar Santa Maria, wie de heilige Maria verlaat, van Alfonso el Sabio. En ik moet ineens denken aan wat ik vanochtend las in het, of gisteren in Trouw las. Vanochtend kan niet, want ik was te vroeg uit mijn bed om een krant te ontvangen. Een recensie over Los Domingos, de zondagen, een film. Hedendaags film uit Spanje. Geprezen coming-of-age drama, waarin een tienermeisje, Ainara, twijfelt tussen haar vriendje en het nonnenklooster. Daar moest ik aan denken tijdens deze muziek. En ik wil graag naar die film heen. Goedemorgen. Dit is voor de dag tot 7 uur. Wij twijfelen niet, want het is tijd voor ons woord van de dag. Vandaag heb ik een woord gekozen wat te maken heeft met de dag van vandaag. En verder kan ik niet zeggen. Het heeft niets te maken met Hemelvaartsdag. Het heeft niets te maken met de dag van de stoomtrein. Of heeft het daar wel mee te maken? Het woord is stoomdom. Is dat A, doofheid na te veel stoomfluiten te hebben gehoord? Is dat dommer dan dom? Of is het C, een verhoogde koepel op een ketel waarin stoom wordt verzameld? Dus het woord voor de dag is stoomdom. Is dat doofheid na te veel stoomfluiten te hebben gehoord? Is het dommer dan dom? Of is het C, een verhoogde koepel op een ketel waarin stoom wordt verzameld? Ik hoor het graag via de NPO Luister-app. En je mag natuurlijk altijd inspreken.

Het vierde deel Finale Allegro uit de eerste symfonie van Johann Wilhelm Willems, gespeeld door het NDR Radio Philharmonie onder leiding van Howard Griffiths. Vandaag Hemelvaartsdag, ik zeg het al voor de derde keer. En vroeger ging ik nog wel eens op vakantie. Ja, en dacht, misschien ben jij er ook even tussenuit. Mocht je in Parijs zijn, loop dan vandaag even een kerk binnen en dan hoor je waarschijnlijk het orgel spelen. L'Ascension van Olivier Messiaen is favoriet bij de meeste Franse organisten.

Muziek van Olivier Messiaen, die hij zelf orchestreerde, want het is origineel ook voor orgel. En als je dat nu hoort in een Parijse kathedraal, weet je niet wat je overkomt. Uit L'Ascension, eerste deel, Majesté du Christ demandant sa gloire à son père. Toonhallenorkest Zürich onder leiding van Paavo Järvi. Muziek speciaal voor de Hemelvaartsdag. Vandaag is ook de dag van het gezin. En straks gaan we met Katinka hier, onze boekenwurm, naar een boek over een vader die bakken met geld verdient aan het verkopen van stofzuigers en koelkasten.

0: Het Allegro uit het strijk sextet voor strijkkwartetten, contrabas en piano van Mikhail Glinka. En op piano speelde Polina Leschenko en op bas Enrico Fagone.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Dit is muziek van Janáček op harmonium. We gaan naar de huiselijke Tsjechische sferen samen met Katinka. Want die neemt ons van kaft tot kaft mee in een boek dat ze heeft gelezen afgelopen week. Je houdt het al omhoog. Katinka, hele goedemorgen. Vertel.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb een heel mooi klein boekje deze week meegenomen. Hoe een reebok ons leven redde van de Tsjechische schrijver Otto Pavel. Je kan het in één avond uit hebben. Doe dat dan als je muziek van Dvořák opzet. Bij voorkeur de Moravische duetten. En dan lees je de korte verhalen van Otto Pavel. Heel mooi vertaald door Edgar de Bruin. En het zijn heel leuke, grappige verhalen over de avonturen van een eigenzinnige vader. En het effect van zijn streken op zijn gezin.
0: Ja, dat vroeg ik me net af. Ja. Hoe is dat voor zijn kinderen? Is dat leuk, een eigenzinnige vader?
2: Nou, soms lopen ze wat blauwe plekken op. Maar die vader, dat is een verkoper aan huis. En hij verkoopt stofzuigers en koelkasten. En hij is er zo goed in dat hij een speldje krijgt voor de beste van de wereld. Maar al het geld wat hij ermee verdient, dat raakt hij ook zo weer kwijt. Omdat hij dan bijvoorbeeld een vijver koopt waar helaas geen snoeken in blijken te zitten. En de verhalen spelen voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is echt wel een duistere ondertoon. Maar die ondertoon die wordt wel heel erg mooi aangevuld door een soort van magische rol die de natuur speelt in dit boek. En ik heb er echt ontzettend van genoten. Het is prachtig om te lezen. Ze rennen naar de boekhandel, zou ik zeggen.

Van Reinaldo Haan was dit een arrangement van A. Cloris, Daniel Hope op viool en Simon Crawford Phillips op piano. En daarvoor Genia Kuhmeier en Bernarda Fink samen met Christoph Berner aan de piano in een Moravisch duet van Antonín Dvořák. Vlieg, vlieg, vogeltje. En ik ga het proberen, want Katinka is zo aardig geweest om het fonetisch uit te schrijven. Veleet Vtačku. Ik had een woord voor de dag vandaag en aan het begin van dit uur genoemd. Het woord is stoomdom. Stoomdom. Is dat A, doofheid na te veel stoomfluiten te hebben gehoord? Is dat B, dommer dan dom? Of is dat C, een verhoogde koepel op een ketel waarin stoom wordt verzameld? Mocht je het weten, meld het me via de NPO Luisterapp. En je mag altijd inspreken, inzingen, zelfs met z'n tweeën inzingen als duet.

Een kamerduet van Giovanni Battista Bononcini, gezongen door Filip Jaruski en Max Malcencik. Beide countertenors, samen met Lézard Florissant onder leiding van William Christie. Ik had een woord voor de dag voor jou en dat woord dat was stoomdom. En ik vroeg je, is dat A, doofheid na te veel stoomfluiten te hebben gehoord? Of is het B, dommer dan dom? Of is het C, een verhoogde koepel op een ketel waarin stoom wordt verzameld? Luisteraar Rob die zegt antwoord C. En we krijgen een heel mooi plaatje van Rolf Leumens. Op bijgaande afbeelding, speciaal voor Katinka, onze producenten en boekenwurm, heet de stoomdom stoomkoepel. Net zoals de dom van menig kerkgebouw het koepeldak is. Dankjewel Rolf, ook dank voor de prachtige uitleg en tekening. Ja, het is inderdaad dat koepeltje bovenop de stoomtrein, zo achter de schoorsteen. En daarin wordt even wat droge stoom verzameld. Ik ben ook benieuwd of we vandaag nog stoomtreinen gaan rijden. Vandaag de Nationale Dag van de Stoomtrein. Het is toch altijd weer heel mooi om te zien en te horen.

En zo kwam ook The A-Train tot stilstand, muziek van Duke Ellington, en in een prachtige, geleierige bewerking van Mantovani. Allemaal naar aanleiding van de dag van de stoomtrein. Maar het is ook Hemelvaartsdag en het was ook de dag van het gezin. Ik dank jullie voor het luisteren, want ik ben alweer bijna aan het einde gekomen van voor de dag van vandaag. Ik dank jullie voor alle reacties. Zometeen hier de ochtend met Hans Smit. Wij zijn er volgende week weer met een woord, een boek en muziek. Ja, dat toveren Katinka en ik wel weer uit onze hoge hoed. Hele fijne dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten zwaar beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde om de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelde Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer dan nog. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
4: bijzonder bericht in de krant gisteren. Nederland heeft 9000 terpen. Dat zijn er 3 maal zoveel als gedacht. Verontrustend nieuws, hè? Alsof ze als paddenstoelen oppoppen. Niet te onderschatten wat dat in de praktijk kan betekenen. Je gaat gelijk vloer slapen, je wordt wakker op 3 hoog. Blijkt je straat verhuist naar een bultige buurt.

0: Quirin Viers was dat met de Gigue uit de tweede cellosuite van Johann Sebastian Bach. Goedemorgen, het is Hemelvaartsdag vandaag. Ja, je zou kunnen zeggen dat Jezus vandaag, net als wanneer je plotseling op een terp woont, het ook wat hoger opzoekt. 14 mei, kranten zijn er niet. Online natuurlijk wel, maar op een laag pitje. Trouw heeft een verhaal over de niet uit te roeien verslaving van de wereld aan olie. De Volkskrant over de mogelijke gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor de toekomstige pensioenen. En een geheime onderzoeksactiviteiten tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof. Daarover schrijft NRC. Nou ja, we strooien nog wat nieuws door deze uitzending heen. Ab Zacht heeft een nieuwe film voor je rond 8:45. Dit is een crypto uiteraard. Maar eerst even rustig op gang komen. Brian doet de techniek. Ize is hier voor de muziek. Goedemorgen, Ize.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij de ochtend.

Het tweede deel uit het quintet voor piano, hobo, klarinet, fagot en hoorn van Ludwig van Beethoven door een gezelschap rond Jean-Eflamme Bafouzet op de piano. Je kent ongetwijfeld de traditie van het douwtrappen met hemelvaart. Vroeg de natuur in met een groep of in je eentje en dan een beetje op de douwtrappen en lekker in het natte gras met blote voeten, heerlijk. Ik krijg net een berichtje van Truus die zegt: goedemorgen Hans, met ruim 40 mensen hebben we vanmorgen in het bospad van Leersum douw gezwommen en ontbeten. Heerlijk fris begin van deze dag. Ja, als je nou ook aan het douwtrappen bent, laat even horen via de NPO Luister-app. Vind ik leuk. Doe mij intussen de crypto. Want daar gaan we gewoon mee door, ook op deze hemelvaartsdag. Mooie prijs ook. Prachtig dubbel cd vol muziek van Schubert. Van celliste Emmanuel Bertrand. Met pianist Pascal Amoyel, met wie ze vaak samen optreedt. En het Quatuor Parisi. Met onder andere het ontroerende strijkquintet en de arpeggione sonate. Heel graag voor 9:15 de oplossing bij ons binnen via de bekende kanalen. Dat kan dus via diezelfde app, maar ook via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl. Opgave van vandaag luidt als volgt. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Ik wens je veel succes. In de tussentijd is dit muziek van dat CryptoPrijs album.

0: het Adagio. Tweede deel uit het strijkquintet van Franz Schubert. Te vinden op de Cryptoprijs-CD van deze week. Emmanuel Bertrand op de cello en het Quatuor Parisi was dat. Nog even die crypto herhaald? Jawel. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Nu is het 8:01. Tijd voor het nieuws hier bij de ochtend. Weer is in Loosdrecht protest tegen de noodopvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Agenten werden gisteravond bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie zette een waterkanon in en pakte 4 mensen op. Bij het protest waren opnieuw ook leden van de extreemrechtse Defend-beweging, meldt Hart van Nederland.
1: Ik ben hier om de burgers van Loosdrecht te steunen. Ik ben hier omdat ik opkom voor mijn eigen land. Omdat ik vind dat we tegenwoordig in een apartheidstaat leven waar de Nederlander de gediscrimineerde is.
0: Ja, dinsdagavond werd brand gesticht bij de opvang in Loosdrecht en werden hulpdiensten tegengehouden. Daarom houdt de gemeente strenge controles. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn bezoek aan China.

0: het Adagio. Tweede deel uit het strijkquintet van Franz Schubert. Te vinden op de Cryptoprijs-CD van deze week. Emmanuel Bertrand op de cello en het Quatuor Parisien was dat. Nog even die crypto herhaald? Jawel. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Nu is het 1 over half 8. Tijd voor het nieuws hier bij de ochtend. Weer is in Loosdrecht protest tegen de noodopvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Agenten werden gisteravond bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie zette een waterkanon in en pakte 4 mensen op. Bij het protest waren opnieuw ook leden van de extreemrechtse Defend-beweging, meldt Hart van Nederland.
1: Ik ben hier om de burgers van Loosdrecht te steunen. Ik ben hier omdat ik opkom voor mijn eigen land. Omdat ik vind dat we tegenwoordig in een apartheidstaat leven waar de Nederlander de gediscrimineerde is.
0: Ja, dinsdagavond werd brand gesticht bij de opvang in Loosdrecht en werden hulpdiensten tegengehouden. Daarom houdt de gemeente strenge controles. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn bezoek aan China. De Chinese leider Xi Jinping verwelkomde hem in Beijing met een handdruk. Trump prees de relatie met China en zei dat de twee supermachten een fantastische toekomst samen zullen hebben.
2: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader.
0: Ja, Trump en Xi praten over lastige onderwerpen als Iran, handel en Taiwan. Ook bezoekt Trump Chinees werelderfgoed. Premier Jette sluit vandaag zijn bezoek af aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij praat op Curaçao met lokale politici, bezoekt het Slavernijmuseum en gaat langs op een marinebasis. Eerder deze week belandde Jette op Bonaire in het ziekenhuis, nadat hij geprikt werd tijdens het zwemmen. Hij is nu weer hersteld.
3: Ja, ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
0: Jette zegt tegen de NOS dat hij voorlopig niet van plan is om weer de zee in te gaan. In Boksmeer is vandaag Brabantse 17e-eeuwse barokmuziek te horen die eeuwenlang verborgen bleef. Orkest Holland Barok onderzocht daarvoor verloren gewaande manuscripten van componist Benedictus A. Santo Josefo. Dat was een monsterklus, vertelt artistiek leider Tineke Steenbrink op Radio 1.
4: Eigenlijk over heel Europa is die muziek verspreid, die ligt daar in die archieven. Die muziek vragen we dan op, dat zijn stemboeken, dus nog niet de partituur, maar losse stemmen. Die zetten we vervolgens in een partituur, dus het is een enorme zoektocht.
0: Ja, Benedictus A. Santo Josefo leefde in een karmelietenklooster in Boksmeer. Dat was in die tijd een van de plekken waar het katholicisme min of meer werd gedoogd. Hij groeide uit tot een internationaal gewaardeerd componist. Dan weer en, ik denk geen verkeer, met Niels Ekens.
5: Het is bewolkt, goedemorgen, en er vallen buien vandaag. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noorden wel wat droger, met soms wat zon. Vanmiddag is het rond de 13 graden. Geen files inderdaad, wel een hele trits wegwerkzaamheden dit lange hemelvaartsweekend. Dus wees voorbereid als je op pad gaat.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Wat een heerlijke muziek vanochtend, zegt Marijke. Ik word wakker met Schubert en nu Chopin. Zo lukt hemelvaart wel. Ja, dit was Xiongjin Cho op de piano. London Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Nozeda met het tweede deel uit het eerste pianoconcert van Chopin. Ja, wordt er nog gedauwtrapt eigenlijk? Ik krijg geen enige reacties. Het zou leuk zijn als jullie aan het dauwtrappen zijn vanochtend op deze hemelvaartdag. Dat je denkt van, kom, stuur even een berichtje naar de studio. Leuk, ja. Wij gaan door met Bach, de kantate Lobet Gott in seinen Reichen. Daaruit de aria Ach, bleibe doch mein liebstem Leben.

Dat was mezzo Catharina Patrias met Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegem en de aria Ach, bleibe doch mein liebstes Leben uit de kantate Lobet Gott in seinen Reichen van Bach. Gaan wij naar richting het nieuws van 8 uur. Er is gedauwtrapt. Ja, wel nog eventjes. Jan die schrijft: goedemorgen, vanmorgen heerlijk gedauwtrapt in de Hoekse bosjes. 15 verschillende vogels gehoord. En nu heerlijk ontbijt. Mooi Jan, dankjewel voor deze bijdrage in de app. Vertel ik even wat we straks gaan doen. In Zeist begint morgen het Internationaal Liedfestival. 9 dagen lang draait alles om zang, poëzie en muziek. Dit jaar staat de natuur daar meer centraal dan ooit. Henk Neven, artistiek leider van het festival, vertelt er straks meer over. En rond 8:50, ja, iets eerder dan anders, rechtstreeks contact met Cannes. Het filmfestival al daar, Abzacht, zag daar al de openingsfilm. Maar vertelt ook over een film die al in de Nederlandse bioscopen te zien is. Graag tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin te zitten. Ook andere plaatsen in Oekraïne zijn aangevallen. President Zelensky meldt dat Rusland vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk moment.

0: moment dat tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand half april inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 zwaar beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat van India. Enkele sterfgevallen werden veroorzaakt door vallende bomen en instortende huizen. Tientallen mensen raakten gewond en ruim 80 huizen werden beschadigd. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren als de opvolger van Powell. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere. In Almere werd het 0-1.
2: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag dus de return en de winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. En het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
13: Een schrijver die tientallen boeken per dag schrijft. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik lees erover in Trouw. De boeken zijn door AI gegenereerd. Roofkunst dus, want geschreven met de taal die van andere auteurs is gestolen. Onder die tientallen boeken valt er eentje wel erg op met de titel Hoe schrijf ik een boek? Nou, door zelf wat te bedenken.

Een fijne etude om op mee te stampen tijdens de douwtrappen. Deze etude van de Jean Sibelius, gespeeld door Lang Lang. Goedemorgen, het is 14 mei vandaag, het is Hemelvaartsdag. Wat staat er allemaal te gebeuren vandaag? Nou, Hemelvaart dus. Christenen herdenken het moment dat Jezus naar de hemel ging. De Amerikaanse president Trump is in China. Daar ontmoet hij de Chinese president Xi Jinping. De leiders bespreken tijdens het tweedaags bezoek onderwerpen zoals de oorlog in het Midden-Oosten en de handel. Volgens Teletext is er nu al weinig resultaat op die top. Dan nog de Karelsprijs. Karelsprijs uitgereikt aan Mario Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank. Een belangrijke Europese prijs. En hij wint hem voor zijn jarenlange inzet om de euro stabiel te houden. In Zeist begint morgen het Internationaal Liedfestival. Dit jaar staat de natuur daar meer centraal dan ooit. Daar hoor je om 7:15 meer over van Henk Neven. Naast bariton ook artistiek leider van het festival. Om 8:45 krijg je een filmtip van Ab Zacht. Rechtstreeks vanuit Cannes. Daar is hij voor het filmfestival. En we hebben een crypto. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Welkom terug bij de ochtend.

Sebastian Hess was de cellist bij de Academie voor Muziek Berlin in het derde deel. Heerlijk onstuimig allegro uit het concert voor cello en orkest van Giovanni Benedetto Plati. Zo dadelijk hoor je Henk Neve overzingen, maar eerst hoor je hem zingen over de Donau.

0: Hans IJzakkers op de piano. Bariton Henk Neven met Auf der Donau van Franz Schubert. Ja, van zingende bossen tot stijgend water. Bij het internationaal liedfestival Zeist is het thema dit jaar terug naar de natuur. Vanaf morgen klinkt 9 dagen lang het klassieke lied met onder meer masterclasses, jong talent, internationale muzici. Ik ga daarover praten met de man die je net hoorde zingen, Henk Neven. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Artistiek leider van het festival. Hoe is dat om naar jezelf te luisteren, overigens?
1: Altijd lastig. Alleen dit is al best een poosje geleden. Dus denk je, toen deden we het zo.
0: Ah, ja.
1: Nu zou het anders doen.
0: Ja, zou je het nu anders doen?
1: Ja, toch wel, denk ik. Niet dat ik het niet mee eens was, maar dingen gaan anders na verloop van tijd.
0: Ja. Laten we het over het Liedfestival hebben. Een breed aanbod. Ik zei het al in de inleiding. Dat zegt iets over de liedcultuur. Die bloeit als nooit tevoren, kennelijk.
1: Ja, die bloeit echt wel, vind ik. Festivals, masterclasses, summercourses, ze schieten uit de grond, zou je bijna zeggen. Mm-hmm. En wat ik heel hoopgevend vind, is dat er heel veel jonge muzici, jonge zangers, jonge pianisten, echt heel intensief met dat genre bezig zijn. Mm-hmm. En dat vind ik hoopgevend.
0: Ja, dan kan je op het festival zowel luisteren als samen zingen. Samen zingen, er wordt natuurlijk altijd over gezegd dat het enorm goed is voor je gestel, voor je geestelijke gezondheid en dergelijke. Voel jij dat ook zo?
1: Ja, voel ik zeker zo. Als je bedoelt, naast dat het fysiek weldadig kan zijn, is het ook, als je samen zingt, moet je naar elkaar luisteren. Dus je kunt niet anders dan, je wilt toch, de meeste mensen hebben toch een muzikaal oor, je wilt dat als je samen zingt, dat samen klinkt. Samen zingen en naar elkaar luisteren, dat vooral is in deze tijd geen overbodige luxe, denk ik.
0: Nee, wat dat betreft kunnen we misschien sommige mensen in de wereld oproepen om wat meer te gaan zingen samen. Het lijkt me een goed idee.
1: Het zou mooi zijn.
0: Ja, het thema is dit jaar terug naar de natuur. Nou zit je natuurlijk in een prachtig gebied bij Zeist, dus met veel natuur ook om het festival heen. Hoe zie ik die natuur terug in het festival?
1: Nou, op heel veel verschillende manieren. De titel Terug naar de natuur komt van een gedicht van Rutger Kopland. Typisch, een beetje humoristisch. Waar een man hoort, oh, de natuur, daar hoor ik goede dingen over. Daar moet ik maar eens naartoe. We kunnen er niet naartoe, want we zijn het al.
0: Ja.
1: En we proberen dus dat thema van heel veel verschillende kanten te belichten. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal recitals waar ook echt wel de waarschuwing klinkt van als we niks doen, dan is er ook wel wat zijn er wel wat doemscenario's. Mm-hmm. Daarnaast ook hebben we natuurlijk ook de natuur als een toevluchtsoord van rust en reflectie, waar je kan vertoeven als het dan wel het dagelijks leven een beetje te veel wordt.
0: Ja.
1: We focussen op de menselijke natuur. We hebben een recital met de Finse weidse landschappen, veel Sibelius. Waar je dus echt meegenomen wordt naar de Nordic natuur.
0: Ja.
1: Zo gaan we dus. We hebben een recital waar het meer Histoire naturelle, een cyclus van Ravel centraal staat, waar het dus meer over de fauna gaat. Dus we gaan van heel veel van troostend weldadig tot alarmerend eigenlijk.
0: Ja, dan zijn de weersomstandigheden niet ideaal, maar wordt er ook in de natuur gezongen?
1: Er wordt zelfs ook, dat is goed dat je het zegt, want dat was ik nog vergeten, er wordt ook in de natuur gezongen. Julian Pregardien en Brian Benner, die hebben een concert in de natuur, buiten. Die beginnen eigenlijk voor de zaal waar alles plaatsvindt. En wij lopen als publiek achter de muzici aan, als een soort rattenvangers van Hamelen, brengen ze ons naar de plek waar het concert gaat plaatsvinden, inderdaad.
0: Ja, mooi.
1: En het mooie is dat in deze tijd, in Zeist, is het altijd een rond zonsondergang is. En de vogels gaan nogal tekeer, dus dat zal ook een samenzang worden met de natuur, met de vogels die op dat moment tekeer gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk vragen aan een artistiek leider waar hij heel erg naar uitkijkt, want je kijkt natuurlijk naar alles uit. Maar is er iets waar je zegt van, dit is wel fantastisch dat het kan gebeuren in Zeist?
1: Nou, dat is inderdaad, er is heel veel. Waar ik zelf wel naar uitkijk is toch het reciten van Simon Kinley-Side en Malcolm Martineau. Maar dat is ook persoonlijk, omdat hij, toen ik als jonge zanger begon, was hij echt wel een voorbeeld voor mij. En hij is eigenlijk zelden in Nederland te horen of te horen geweest. Dus dat is echt de moeite waard. Ik zie eigenlijk ook wel uit naar alles wat New Generation is. Dus we hebben een Young Artist platform waar jonge mensen zich presenteren. We hebben showcases. Omdat waar we het net over hadden, daar laat de nieuwe generatie eigenlijk zien wat ze met dit thema kunnen.
0: Ja, goed. Ik wens je veel plezier. En dank voor deze toelichting op dat festival, Internationaal Lied Festival Zeist. Meer informatie vind je daarover op de site ilfz.nl. Veel plezier, Henk, en bedankt.

0: Pastorale, de sonate voor piano nummer 15, opus 28 van Ludwig van Beethoven. Het tweede deel, het andante door Boris Gildborg. Het is, het is bijna 7:30. Laat ik even 8:30. Even de crypto herhalen van vanochtend. Zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Daar is al veel op gereageerd. Veel mensen willen die cd van celliste Emmanuel Bertrand en het Quatuor Parisi in de wacht slepen. Niet goed, kruiswoordpuzzel, abracadabra en procesverbaal. Rond 9:15 hoor je wat het geworden is en wie de winnaar is. En nu is het 8:30 tijd voor het nieuws. De Oekraïense hoofdstad Kiev heeft te maken met een grote Russische aanval. De burgemeester van de stad zegt dat minstens 1 dode viel toen Rusland drones en raketten afvuurde. Het gaat volgens de BBC om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds de invasie in Oekraïne ruim 4 jaar geleden.
1: The mayor of Kiev says Russia has launched a massive aerial attack on the Ukrainian capital. Vitaly Klitschko says at least 9 people have been injured with fires breaking out in several areas.
0: Bij de Russische aanvallen op Kiev is volgens Oekraïne onder meer een gebouw beschadigd en ingestort, waarbij mensen onder het puin vast zijn komen te zitten. Een groot deel van de medicijnen die online illegaal te koop zijn, komt uit het reguliere circuit. Ze worden ergens

0: doorgesluist naar de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Volgens verslaggever Ton van der Ham gaat het om opiaten. Dat zijn zware verslavende pijnstillers als oxycodon en fentanyl.
1: De doosjes die wij zijn gaan kopen, dat waren ook hartstikke echte doosjes met echte QR-codes. En toen wij die gingen scannen, zagen we ook dat sommige van die doosjes helemaal nooit bij een patiënt zijn terechtgekomen. Dus ergens tussen fabriek en balie worden ze ontvreemd.
0: Maar ziekenhuizen doen niet altijd aangifte als er sprake is van diefstal, merkt Zembla. Bij verkeerd gebruik kunnen de medicijnen levensgevaarlijk zijn. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden toen de politie een einde maakte aan een nieuw protest tegen de opvang van asielzoekers. De ME zette een waterkanon in toen de situatie weer grimmig werd. Dinsdag liep een actie uit op forse rellen. Inwoners van Loosdrecht zeggen tegen NH Nieuws dat ze het geweld afkeuren, maar dat ze wel begrip kunnen opbrengen voor de protesten.
2: Ik denk dat de politiek hier hele grote fouten maakt. Dat daar het probleem ligt.
3: We hadden veel meer inspraak moeten hebben. We hadden erbij betrokken moeten worden. Dan is het anders.
0: In Loosdrecht zijn al weken felle acties tegen de komst van een noodopvang. Het is de koudste hemelvaart in jaren. Maar het fanfarekorps Vorst laat zich daardoor niet tegenhouden. Geheel volgens traditie maakt de fanfare vanmorgen de inwoners van de plaats Empe wakker met marsmuziek om te gaan dauwtrappen.
4: Iedereen ziet er de plezier er wel van in natuurlijk. Hè? Even de boel een beetje wakker schudden, dat is altijd belangrijk. Bijna 70 jaar is dat al zo dat we het doen met de fanfare. En dat is gewoon een traditie om de mensen wakker te schudden. Dat touw getrapt moet worden natuurlijk. En de touw is 's morgens is dat. En dan moet je op tijd eruit.
0: Ja, natuurlijk. Om 6 uur vanmorgen vertrok de stoet door Empe, zo bericht de NOS. Dan weer een verkeer met Niels Ekens.
5: Het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noorden droger, met soms ook wat zon. Het is niet warm vanmiddag, hooguit 13 graden. Te weg veel werkzaamheden, maar die leiden op dit moment nog nergens tot files.

0: levensgevaarlijk zijn. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden toen de politie een einde maakte aan een nieuw protest tegen de opvang van asielzoekers. De ME zette een waterkanon in toen de situatie weer grimmig werd. Dinsdag liep een actie uit op forse rellen. Inwoners van Loosdrecht zeggen tegen NH Nieuws dat ze het geweld afkeuren, maar dat ze wel begrip kunnen opbrengen voor de protesten.
1: Ik denk dat de politiek hier hele grote fouten maakt. Dat daar het probleem ligt.
2: We hadden veel meer inspraak moeten hebben. We hadden erbij betrokken moeten worden. Dan is het anders.
0: In Loosdrecht zijn al weken felle acties tegen de komst van een noodopvang. Het is de koudste hemelvaart in jaren. Maar het fanfarekorps Forst laat zich daardoor niet tegenhouden. Geheel volgens traditie maakt de fanfare vanmorgen de inwoners van de plaats Empe wakker met marsmuziek om te gaan dauwtrappen.
3: Iedereen ziet er de plezier er wel van in natuurlijk. Hè? Even de boel een beetje wakker schudden, dat is altijd belangrijk. Bijna 70 jaar is dat al zo dat het doet met de fanfare. En dat is gewoon een traditie om de mensen wakker te schudden. Dat touw getrapt moet worden natuurlijk. En de touw is morgens is dat. En dan moet je op tijd eruit.
0: Ja, natuurlijk. Om 6 uur vanmorgen vertrok de stoet door Empe, zo bericht de NOS. Dan weer een verkeer met Niels Ekens.
4: Het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noorden droger met soms ook wat zon. Het is niet warm vanmiddag, hooguit 13 graden. Te weg veel werkzaamheden, maar die leiden op dit moment nog nergens tot files.
5: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: De Pathetiek, de zesde symfonie van Tchaikovsky. Tweede deel daaruit, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van chef Vasily Petrenko. Het is iets eerder dan anders, maar 8:50 op donderdagochtend tijd voor de film. We gaan over naar Cannes, naar misschien wel de Boulevard de la Croisette, waar Ab Zacht staat. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, je komt net uit de openingsfilm, hè? La Venus Électrique.
1: Ja, zeker. Dat die film die heeft het festival geopend. Mm-hmm. En ja, er rust vaak een vloek op openingsfilms, op festivals. Hè. Die worden behoorlijk door de mangel gehaald. Uh-huh. En dit is een burleske, romantische komedie van Franse makelij. En het gaat over een kermisattractie, een vrouw die zich uitgeeft als medium en vervolgens een rouwende schilder wijsmaakt dat zij hem in contact kan brengen met zijn overleden geliefde. Ja, ja. Punt. Dat is in kort bestek de film. Ik gebruik het woord komedie. Ik kan je vertellen, ik heb er weinig om kunnen lachen. Maar wat wel geestig is, Hans. Ja. De film speelt zich af in de jaren 20. Mm. En de hoofdpersoon noemt zich Venus.
0: Ja.
1: En nou mag jij raden welke pophit van Nederlandse makelij uit de jaren 70.
0: Ja, ze hebben toch niet echt Shocking Blue gebruikt?
1: Ja. Ja, ik vond het een hele merkwaardige keuze, want het past helemaal niet bij. Maar goed, maar dat is dan ook eigenlijk de enige Nederlandse inbreng op het festival dit jaar. Hmm. Kijk, er zijn ontzettend veel films gekocht door Nederlandse distributeurs, een record aantal. Maar Nederland schiet het zelf, behalve wat co-producties, door afwezigheid. En dat is toch ja, wel jammer natuurlijk, hè, dat zo loopt. Maar goed. De concurrentie is hevig, hè? Dus Nederland is te onbeduidend om hier echt een rol in te spelen, zeg ik maar, heel voorzichtig.
0: Ja, er zijn meestal de films in Cannes natuurlijk pas later in de filmhuizen, in de bioscopen bij ons te zien. Maar je hebt wel een tip voor een film die nu al te zien is, hè?
1: Zeker, een Spaanse film, Los Domingos. Mm-hmm. En dat vind ik een hele opmerkelijke film. Kijk, de hoofdpersoon is een meisje uit Madrid van 17 en ze heeft alles mee. Ze zit op een lyceum, ze is getalenteerd, ze heeft een leuke vriend. Maar ze heeft op een gegeven moment toch een dilemma. Kijk, haar moeder is onlangs overleden, die was heel religieus. En deze jonge vrouw overweegt serieus om het klooster in te gaan.
0: Oh.
1: En dat valt bijna als een bom binnen haar familie. Uh-huh. En zeker bij een tante die dus helemaal niks heeft met religie. En die probeert deze tiener op andere gedachten te brengen. Haar vader, die is misschien nog het verstandigste, die zegt van nou, dat mag ze allemaal zelf beslissen.
0: Uh-huh.
1: Dus de film gaat vooral over het dilemma van deze dame die heen en weer wordt getrokken door allerlei gevoelens. En de tante die echt dominant in de film aanwezig is, die zegt, je vergroot je toekomst, je hebt zoveel opties, je hebt nog niks van het leven geproefd, waarom ga jij het klooster in?
0: Mm-hmm. Ja, dat geeft natuurlijk wel een interessant beeld op hoe in Spanje tegen het geloof wordt aangekeken, of niet?
1: Zeker. Er zijn heel veel, laten we zeggen, christelijke jongeren in deze film. Want ze zit op een christelijk lyceum. Ja. Ze zit ook in een kerkkoor. Maar ja, er is ook een andere kant van Spanje. En dat wordt vertegenwoordigd door die tante. Die nogal fanatiek tekeer gaat. En als kijker krijg je ook een beetje een hekel aan die vrouw, want eigenlijk, wat ik eerder zei, die vader die is nog het meest verstandig, laat ze dat zelf beslissen.
0: Mm-hmm.
1: Want dat meisje is intelligent genoeg om dat te doen.
0: Ja, ja. En aanraden deze Los Domingos?
1: Ja, zeker. Er zitten geen grote namen in en dat verhoogt de geloofwaardigheid en wat de acteurs betreft. En als kijker had ik het gevoel dat je moest naar het scherm ging roepen, doe het niet, doe het niet.
0: Ja, dat zegt ook wel iets over de recensent in Cannes natuurlijk, hè? In dit geval, toch?
1: Dat zegt alles over de recensent in Cannes, maar ik verklap niet welke beslissing ze neemt. Dat moet de luisteraar maar gaan uitvinden.
0: Ja.
1: Maar het is wel zeker een aanrader, deze film, absoluut.
0: Oké, Los Domingos draait in filmhuizen door heel Nederland. Jij vlucht weer de volgende bioscoop in?
1: Ik ga eerst een interview doen met Gillian Anderson.
0: Oh,
1: en dan ga ik drie films achter elkaar zien. En dan nog een interview. Heb medelijden met mij.
0: Veel plezier, Ab, daar in Cannes op het Filmfestival. Dag.

0: Dat waren Lin Viti Singers met een stuk wat te horen is in die film die net besproken werd door Ab, Los Domingos. Prachtig werk van Nick Cave, Into My Arms hier. Overigens zegt Leda net in de app, ik zag deze film op het filmfestival en die tante, waar Ab het ook over had, is een hele leuke levendige vrouw waar je helemaal geen hekel aan krijgt. Die vader had een belang, die heeft een nieuwe liefde en het komt goed uit dat zijn dochter in het klooster gaat. Kost hem geen cent meer aan haar opleiding. Ik ben het dus totaal oneens met de filmrecensent. Nou, laat Ab het niet horen, maar ik denk dat hij alweer de film in is. Dankjewel Leda voor deze reactie. Gaan we naar muziek? Oh, dan gaan we naar Hellendaal? Nee, wat gaan we doen?
1: Nee, we gaan naar Wagenaar.
0: We gaan naar Wagenaar. Oh ja,
1: met jouw goedkeuring.
0: Johan Wagenaar, natuurlijk. En daarna de Crypto.

0: De HH, de hemelvaartshymne van Johan Wagenaar was dat. Het Nederlands Kamerkoor hoorde je onder leiding van Uwe Gronostai. Nu is het 7 voor 9. Nu vind ik het wel een mooi moment voor de oplossing van de crypto. De opgave was vandaag: zo'n handgeschreven tekst bevat geheimschrift nummer 10. Daar is veel op gereageerd, dank daarvoor. De niet goede oplossingen kan ik hier wegstrepen. Dat zijn kruiswoordpuzzel, de 10 geboden, initiaal, digitaal, inscriptie. Dat was hem allemaal niet. Nou, goede oplossingen waren er ook natuurlijk. Bijvoorbeeld een appje van Renier.
1: Goedemorgen Hans, Renier van Houten uit Bussum. Naar mijn idee is de oplossing van het cryptogram vandaag Codex. Code is het geheimschrift, gecodeerde schrift. Romeinse cijfer 10 is een X. Samen Codex. En dat is een handgeschreven tekst uit de middeleeuwen.
0: Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Renier, helemaal goed. Dat betekent dat wij het album dubbel CD vol muziek van Schubert, gespeeld door celliste Emmanuel Bertrand en Pascal Amoyel op de piano, en het Quatuor Parisien naar jou opsturen, naar Bussum. Dat kunnen we bijna brengen, zeg. Nou ja. Goed, hier komt muziek weer. Compositie van Sylvius Leopold Weiss. Luid muziek. Hoe luid? Nou, heel luid.

0: Pablo Sanchez-Villegas met een Passacaglia van Weiss op zijn luid. Mooi. Naar het nieuws van 9 uur. Dank voor het luisteren. Veel plezier. Zo dadelijk met Ab Nieuwdorp met de klassieken. En sowieso een hele mooie hemelvaartsdag. Uiteraard is de ochtend en morgen weer. Dan staat Andrea hier. Tot de volgende keer.
1: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Klassiek. Dat voel je.
3: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten tientallen gewond, onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. De eerste dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. De Chinese president Xi ontving hem onder meer met een militaire parade. Xi zei in zijn welkomstwoord dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
3: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar vanochtend. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrehofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Sembla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercoveractie kwam het programma meer te weten, zegt een van de makers.
5: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
3: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
11: Wij zijn
12: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
2: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goede morgen en hartelijk welkom bij deze Klassieken op Hemelvaartsdag. En ik begin de Klassieken ook met muziek speciaal geschreven voor deze dag door Johann Sebastian Bach. Het jubelende openingscore uit Auf Christi Himmelfahrt allein.

Horns, deelmakend van het Amsterdam Barok Orkest en daarbij ook het koor onder leiding van Tom Koopman. In de opening van de hemelvaartskantate Bach werken vertragings 128 af Christi Himmelfahrt allein. Muziek dus van Johann Sebastian Bach. Ja, want het is hemelvaart. De hemel die is niet zo goed te zien. Hier tenminste in Hilversum door de donkere regenwolken. Maar in de muziek klinkt die straks sowieso nog een keer alsof de hemel open gaat. In welke muziek? Vertel ik je zo. Het is niet alleen hemelvaartsdag, maar ook Nationale Stoomtreindag. En ook daar heb ik muziek bij. Hoe dat klinkt, stoomtreinen in klassieke muziek. Ja, je hoort het allemaal in deze klassieke. Na nu, Mozart.

derde deel uit het concert voor drie piano's en orkest van Mozart, het Lodron-concert. Drie pianisten waren Katja en Marielle Labeck, de pianozussen. En daarbij Semyon Bishkov, dirigent en ook pianist en getrouwd met een van de zussen Labeck. En hij dirigeerde van achter zijn vleugel dan ook nog eens de Berliner Philharmoniker. Nu muziek, ja, waarbij ik in ieder geval het gevoel had dat de hemel openging toen ik voor het eerst deze muziek van Palestrina hoorde. Dat was toen ik als studentgids was in de kathedraal van Antwerpen. Overdag gidsen in het Nederlands, in het Engels en soms ook in het Duits samen met andere internationale studenten. We woonden in een studentenhuis in Antwerpen, hartje Antwerpen. En s'avonds, ja, hyper van de indrukken, proberen te slapen. Lukte me die eerste avond na een volle dag gidsen niet meteen tussen de Rubens en andere prachtige kunstwerken daar. Dus stemde ik mijn radiootje af op de Vlaamse klassieke zender, jawel, Clara. En daar klonk heel toevallig op dat moment in de nacht deze muziek. Alsof de hemel even openging. Antwerpen in het duister, maar die toren, die grote toren, want je hebt de twee van de kathedraal van Antwerpen, prachtig hemels verlicht. En met dat uitzicht deze muziek.

dat waren Mathilde Calderini, fluit, en Aurèle Martin, piano, in Pour invoquer Pan, eerste van de six epigraaf antiek van Claude Debussy. En daarvoor Oxford Camerata, onder leiding van Jeremy Summerly, in het Kyrie, het begin van die prachtige Missa Pape Marcelli, opgedragen aan paus Marcellus. Muziek van Giovanni Pierluigi da Palestrina. En dit is muziek van Haydn.

muziek waarmee je even het heerlijke warme donzen dekbed van je afgetrokken voelt worden. Even de dag in, jawel, die is begonnen, Hemelvaartsdag. En die muziek die je de dag verder in wilde trekken, die was van Joseph Haydn. Het eerste deel uit de symfonie nummer 47 in Giardino Armonico was het ensemble. En ze staan onder leiding van Giovanni Antonini.

muziek waarmee je even het heerlijke warme donzen dekbed van je afgetrokken voelt worden. Even de dag in, jawel, die is begonnen, Hemelvaartsdag. En die muziek die je de dag verder in wilde trekken, die was van Joseph Haydn. Het eerste deel uit de symfonie nummer 47 in Giardino Armonico was het ensemble. En ze staan onder leiding van Giovanni Antonini.

0: Kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door andere luisteraars aangedragen. En zo ontstaat die alsmaar langer wordende muzikale ketting, waarbij we altijd even terugluisteren naar wat er eerder te horen was. En dat was gisteren. De stem van Fritz Wunderlich. En dat heeft alles te maken met het begin van de liefde voor klassieke muziek. Want dat is het thema de afgelopen dagen. En die begon voor de luisteraar gisteren met die stem dus van tenor Fritz Wunderlich in een lied van Albert Lortzing.

Mutter, Schwester, Brüder. Dat was gisteren Fritz Wunderlich die aan het zingen was. En als het aan Irene van der Els ligt, klinkt zijn stem nog een keer vandaag. Ze schrijft, in 1977 zijn we getrouwd. Mijn man Louis had als verrassing de huwelijksreis naar Wenen geregeld. Een hele week met bezoeken aan de Staatsoper, de Muziekverein en ook de Volksoper. En sindsdien zijn we 11 keer naar Wenen gegaan. Iedere keer zeiden we, nu is het echt de laatste keer dat we hier zijn. Maar afgelopen april zijn we weer in Wenen geweest. Altijd een feest. Graag zou ik van Fritz Wunderlich het lied Wien, Wien, nur du allein willen horen. Gaat klinken.

lofzang op Wenen. Van componist Rudolf Wietzinski, gezongen door Fried Wunderlich. En je hoorde ook het koor en het orkest van de Weense Volksopera in Wenen. Onder leiding van Robert Stolz, Wien, Wien nur du allein. Aangedragen door luisteraar Irene van der Elst. De stad waar zij en haar man Louis zo graag en steeds vaker komen. Ook al zeggen ze, het is niet de laatste keer geweest. Waar moeten we morgen mee verder gaan volgens jou? Wat moet op deze stem en op dit lied volgen? Ik laat het helemaal open. Ja, we kunnen natuurlijk nog steeds blijven bij het thema wanneer de klassieke muziekliefde bij jou begonnen is. Maar ja, het zou zomaar iets anders kunnen worden. Een lofzang op een stad of zo. De lijnen die staan zoals altijd weer helemaal open. De NPO Luister-app is dat. Dat is de ene lijn. En de andere, dat is de mail. De klassieken@avrotros.nl.

0: muziek van de Nederlandse componist Tristan Keures. Filmmuziek, om precies te zijn. Muziek die hij componeerde bij de verfilming van het boek Oeroeg van Hella Haase. Uitgevoerd door, ja, door een studioorkest, zoals dat dan vaak het geval is bij filmmuziek. En ook deze keer.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

begin van de Kinderszenen, pianocyclus van Robert Schumann. Von fremden Ländern und Menschen, kuriose Geschichte und Hascheman. De eerste drie delen gespeeld door Arkady Volodos. En die hele Kinderszene staat ook op het NPO Klassiek album van de week. Daarop Volodos die Schumann en Schubert speelt. Te vinden natuurlijk op npoklassiek.nl. En van Schumann nu naar een andere man, namelijk Georg Philipp Telemann.

Academie voor Artemuziek Berlin, onder leiding van Bernhard Vork, in de Sinfonia Melodica van Georg-Philipp Telemann. Componist die heel veel werken heeft geschreven. Ja, die was eigenlijk altijd wel op stoom. Ja, en dat is het bruggetje naar muziek die straks ook zal klinken op deze Nationale Stoomtreindag. Hoe klinkt een stoomtrein in klassieke muziek? Nou, ik laat het je zo meteen horen. Nou, eerst nog een bezoek aan het platteland, The Country Dances van Richard Rodney Bennett. Country Dance nummer 1, Baskin. Dat betekent lekker spelen in de buitenlucht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro uit subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart. In De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, vandaag hemelvaartdag, hemelse wolkjes aan het firmament, maar ook stoomwolkjes en dan wat dichter bij de aarde, want vandaag is het ook Nationale Stoomtreindag. Bij 10 railmusea verspreid over heel Nederland worden de locomotieven opgestookt en rijden stoomtreinen over museumlijnen van Apeldoorn tot Hoorn, van Stadskanaal tot Valkenburg. De Deen Hans Christian Lumbi componeerde zijn stoomtreingalop in 1847. Speciaal voor de opening van de eerste spoorlijn van Denemarken. En die liep tussen Kopenhagen en Roskilde. En het orkest deed precies wat een trein doet. Langzaam optrekken, op stoom komen, sneller, sneller, sneller. En dan knerpend tot stilstand komen op het volgende perron. We stappen in die stoomtrein en dat doen we dus met deze muziek van Lumbi. En ik zie het inderdaad, alle seinen staan op groen.

Ja, dat was hem. De stoomtrein van Kopenhagen in galop. Muziek van Hans Christian Lumbu. En gespeeld door het Tivoli Symfonieorkest. Onder leiding van Giordano Bellincampi. Ik blijf nog even in de wolken van de stoomtrein vertoeven. Want we gaan naar muziek van een echte trainspotter. Dan heb ik het over Antonin Dvorak. Dvorak die groeide op vlak naast een spoorlijn. Locomotieven waren zijn grote liefde. Bleef eigenlijk zijn hele leven. Hij noteerde nummers, bezocht stations. En ook toen hij in New York werkte als directeur van het conservatorium, bleef hij trainspotter. Hij trok regelmatig naar Grand Central Station, gewoon om de treinen te zien binnenkomen en te zien vertrekken. Hij was inmiddels directeur dus van het conservatorium in New York en stond tussen de reizigers op het perron de nummers te noteren. Maar in datzelfde Amerika miste hij ook zijn thuisland, de Boheemse heuvels, de taal, zijn thuis. En daarom nam hij regelmatig ook de stoomtrein, jawel, om naar een Tsjechische enclave te reizen in Spilville in Iowa. En daar kon hij zijn hart weer even ophalen aan de taal en ook aan de culinaire geneugten van Bohemen. Wij gaan luisteren naar de muziek die hij met Boheemse heimwee schreef in Amerika. Zijn Amerikaanse suite, twee delen daaruit.

zeg maar twee. Dan krijgen er drie delen uit de Amerikaanse suite, hoor je voorbij komen. Muziek van Antonín Dvořák, gespeeld door het Luzerner Sinfonieorkest onder leiding van James Gaffigan. En nu een best wel heel bijzonder moment, want ergens in Nederland zit op dit moment iemand die jarig is, jawel. En dan heb ik het in het bijzonder in dit geval dus over Hasse Beckett. Ze wordt 29, ze houdt van klassieke muziek, in het bijzonder van de Carmina Burana van Orff en ook van Mozart. En haar absolute favoriet van Mozart is de opera Die Zauberflöte. En haar verloofde, Joop Bongaerts, saxofonist uit Breda, heeft me gevraagd haar te verrassen. Nou, prachtig idee, Joop. En Hasse, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Voor jou een aria uit Die geliefde Zauberflöte. Het wordt In diesen heiligen Hallen. In deze heilige zalen kent men geen wraak. Het is de opperpriester Sarastro die het zingt. De man van de wijsheid en de rust hoor je ook in die diepe stem. Belofte dat er een plek bestaat waar mensen elkaar met zachtheid behandelen. Hasse, deze is voor jou.

de stem van die diepe bas Marti Tanvela als Sarastro. Daarbij de Wiener Philharmoniker onder leiding van Georg Solti. Die beroemde opname van Die Zauberflöte van Mozart, waar ook Dietrich Fischer Dieskau op meezingt. En ook onze eigen Christina Deutekom. Deutekom moet ik zeggen, niet Deutekom. Dat zeiden ze dan in Duitsland natuurlijk. Deutekom als koningin van de nacht. En dit was de aria In diesen heiligen Hallen. Speciaal voor de jarige Hasse. Daarmee wilden we haar verrassen. Natuurlijk ook voor iedereen die de verjaardag vandaag ook op deze 14e mei viert. Van harte gefeliciteerd. Leuk.

0: prelude uit de stukken oorspronkelijk voor piano van Sergei Prokofjev, gespeeld op harp door Lavinia Meijer.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Cine Filmarco, onder leiding van Simon Rattle in het prachtige stuwende eerste deel, Allegro con vivace e con brio, uit de achtste symfonie van Ludwig van Beethoven. Nu een mooie ontmoeting in de muziekgeschiedenis die tussen de jonge Gabriel Fauré en de meesterpianist Frans Liszt. Fauré had een nieuw werk gecomponeerd, een ballade, durfde hij voor te spelen aan de grootste pianist uit de 19e eeuw die niet snel onder de indruk was, Frans Liszt. Maar na een paar maten verschenen er toch tranen in de ogen van Frans Liszt. Hij was geraakt, geroerd. En hij gaf Fauré nog een advies. Betrek er het orkest bij. En zo ontstond de ballade in de versie voor piano en orkest. Ja, lyrische muziek, zonnige herinneringen. Ja, je hoorde er allemaal in terug. We gaan luisteren naar een uitvoering door een jonge pianist en het Kamerorkest van Lausanne met Guillaume Péon.

0: pianist Guillaume Bellon en het Orchestre de Chambre de Lausanne, onder leiding van Renaud Capuçon. Renaud is ook violist, dus waarschijnlijk zat hij op de plaats van de concertmeester. En zij waren te horen in die ballade, opus 19, in de versie voor piano en orkest, op aanraden van Frans Liszt, muziek van Gabriel Fauré. Straks gaan we de oversteek maken, dat gaan we nu doen eigenlijk, van Frankrijk richting Londen, richting Engeland. En dat allemaal in deze klassieke
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
2: Ster. Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ik neem je even mee op een ritje door nachtelijk Londen. Londen 1912. Mist boven de Theems en ergens in de verte Big Ben. Muziek van Ray Vaughan Williams, docent aan het Royal College of Music. Daar in Londen wandelaar door zijn eigen stad. Hij schreef dit scherzo uit zijn tweede symfonie, een London Symphony, als een nachtelijke tocht langs de Westminster Embankment. Aan de ene kant de verlichte hotels van The Strand en aan de andere kant de kraampjes en de flakkerende lantaarns van The New Cut. Het is ook het Londen van Sherlock Holmes, koetsen die voorbij rijden, straatmuzikanten en nog wat vrolijke nachtbrakers. Vaughan Williams zei er zelf over: stel je voor dat je 's nachts op de embankment staat. Dan weet je in welke stemming je mag luisteren.

nachtelijke rit door het Londen van onder andere Ray Vaughan Williams, Sherlock Holmes. Maar Sherlock Holmes, voor zover wij weten, geen symfonie gecomponeerd. Ray Vaughan Williams wel. Dit was het Scherzo, derde deel, Nocturne. Nachtelijk dus uit zijn London Symphony, tweede symfonie. En gespeeld door het London Philharmonic Orchestra. Het orkest uit die stad, een van de orkesten onder leiding van de componist, goede vriend Adrian Bolt. Ja, en na de nacht nu het zacht beginnen van weer een nieuwe dag.

rosy fingers of the morn. In As Steals the Morn uit L'Allegro il Penseroso et il Moderato van Georg Friedrich Händel. Rustig die nieuwe dag in.

Ja, inmiddels een wereldberoemde live uitvoering. Staat ook al op YouTube al heel wat jaartjes. Nog steeds heel populair. Namelijk deze door Voices of Music. En daarbij sopraan Amanda Forsyth en tenor Thomas Cooley. In L'Allegro il Penseroso ed il Moderato. Daar het duet As Steals the Morn. Muziek van Georg Friedrich Händel.

The Danish String Quartet speelde The Pete Dance uit Sestor from Vendisitet. Anonieme muziek, eeuwenoud. En hier dus op dat album van dat Danish String Quartet. Ja, aandacht voor de strijkers, de hoge strijkers in die Pete Dance. Dansen op het veen, dat zo lekker mee deint en beweegt als je daarop danst. De veengronden. Gaan we naar een iets groter formaat. Naar de violen nu, de spotlights op de altviool. Die wordt in dit geval bespeeld door Janine Jansen bij het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly in Max Broeg's Romance.

0: deze week nog in het concertgebouw met Camerata Zandsburg. Toen viool, nu in deze opname hoorde je haar op altviool, Janine Jansen en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly in de romance voor altviool en orkest, opus 85 van Max Proeg.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

het lijflied van het Prinsengrachtconcert zit natuurlijk ook weer aan te komen. Maar voorlopig nog even niet, dat is pas in augustus. En wij zijn natuurlijk ook weer bij Avro Tros op televisie en op de radio. En dan zal het ook weer klinken, gezongen, zeker gezongen ook, aan de Amsterdamse grachten van Peter Schott. Hier gespeeld als dat mooie draaiorgeltje op de gracht door het ensemble Kale Fax. Ja, en hij heeft er vastgelopen, zeker gelopen, Leonard Bernstein, als hij het Concertgebouworkest dirigeerde even langs de grachten. En dan weer naar de Van Baarlestraat, het Concertgebouworkest dirigeerde in die prachtige grote zaal, zoals hij deed met de negende van Schubert op het programma. Daaruit, derde deel, Concertgebouworkest, dus natuurlijk onder leiding van Lenny.

Ze speelde tintelfris. De leden van het Concertgebouworkest onder leiding van Leonard Bernstein. Dit scherzo, derde deel uit de 9e symfonie van Franz Schubert. Ja, en dan nog even een concerttip. Nog even wachten, maar dan is het zover. 29 mei, de feestelijke afsluiting van het vierde seizoen van de concertserie De Duif, klassiek in De Duif. De Duif, de klassieke duif in Amsterdam. Hoeveel duiven wil je hebben op de Dam? Dat is aan de Prinsengracht, die prachtige kerk- en concertlocatie. En dat is de concertserie van celliste Ella van Pauken. Op het programma staan dan de twee strijksextetten van Johannes Brahms met een internationaal Dream Team, zegt mijn oud-leraar en meesterscellist Gary Hoffman komt meespelen. Violisten Vanir Sokolov, Steven Waarts en alt-violisten Paul Zintarra en Sao Saules La Riviere. Ja, en als een voorproefje op dat feestelijke afsluitingsconcert, Ella van Pauken natuurlijk, samen hier met pianist Caspar Vos, in het eerste deel, het langzame deel uit de cellosonate, boek 2 van François Francoeur.

Adagio Cantabile van François Francoeur, Ella van Pauken, cello en Caspar Vos, piano. En Ella, geflankeerd door andere topstrijkers. In die twee strijksextetten van Johannes Brahms, om precies te zijn vanaf 8 uur op vrijdag 29 mei in de Duif in Amsterdam, de klassieke Duif. Meer informatie vind je op ellavanpauken.com.

0: even luisteren of iemand olé zei. Het was in ieder geval muziek uit de film The Mask of Zorro. Hoofdrol als Zorro voor Antonio Banderas. De oude Anthony Hopkins als de oude Zorro. En Catherine Zeta-Jones. Allemaal in die wervelende muziek en wervelende film. Van James Horner.
1: Muziek. Dat Antonio Banderas al die stunts zelf doet in die film.
0: Toen nog wel, hè?
1: Ja, hij wilde niet dat iemand anders dat deed. Dus hij, je ziet hem op een gegeven moment op twee paarden staan. En ervan doet hij allemaal echt zelf.
0: Doet hij allemaal echt zelf.
1: Ongelooflijk.
0: Antonio, ja, daarna heb je weer last van zijn rust gekregen. Rug gekregen,
1: lekker,
0: ook zijn rust trouwens. ja, ik zit nog even. Antonio Banderas. Fantastische filmster. Ja. Wat ga je vandaag? Het is niet alleen Hemelvaartsdag, Karin, maar het is ook gewoon
1: Hemelvaartsdonderdag verzoekmiddag is het. En dat merken wij, want deze hele ochtend hebben mensen altijd gehad blijkbaar om verzoekjes in te sturen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het loopt al lekker binnen, maar kom vooral door met welke muziek er voor jou past bij deze dag.
0: De gesproken berichten mogen ook.
1: Heel graag, want die blijven altijd een beetje achter bij de rest. Hè? Is toch spannend, denk ik.
0: Schraap je keel, even kuchen en dan inspreken via het microfoontje op de NPO Luister-app.
1: Zo is het. Dat vinden we erg prettig.
0: Dan geven we nu nog even een paar seconden aan Hayden Wood. Genoemd naar Joseph Haydn, maar dan Haydn als zijn voornaam. In de Horse Guards, nog even wat paarden toevallig.
1: Antonio, kom maar in.
0: Probeer het of je nog kan, Antonio, op twee paarden tegelijk staan. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van premier Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon vaker schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Prekardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
11: Zou je een stukje willen draaien?
12: Dat zou ik heel leuk vinden.
13: Alvast bedankt.
10: Donderdag, verzoekmiddag. Een hele, hele goede middag op deze voor veel mensen vrije donderdag. Hemelvaartsdonderdag. Producer Julia en ik, wij zijn naar deze studio gekomen. Want ja, de donderdagverzoekmiddag heeft geen vrij. Gelukkig maar. Dus laat vooral weten, wat wil je horen vandaag? Welke muziek heb je op je hart, in je hoofd vandaag? Stuur het in, spreek het in als je wil. Gebruik die NPO Luister-app. Alle vormen van verzoek doen zijn toegestaan. Met veel nadruk. Met uitroeptekens of in de vorm van een vraag, zoals luisteraar Wouter deed. Hij appte het Forellenquintet misschien?

heel opgewekt. Forellenquintet, derde deel daaruit. Muziek van Schubert voor luisteraar Wouter speelde het Busch trio met Daniel Palmizio op altviool en Naomi Shaham op contrabas daarbij. Het is donderdag verzoekmiddag op Hemelvaartsdag. Kom met je muziek passend bij deze dag, bij dit seizoen of misschien gewoon bij altijd, zoals dit verzoek van Leo Wiggers. Zouden jullie de prelude nummer 12 van Sergei Rachmaninoff kunnen draaien? En let dan vooral op het frutseltje aan het eind. Ja, er zit inderdaad een leuk loopje aan het eind van dit stuk.

0: Dag Karien, met Katie van Beek. Ik heb vandaag een raadsel en een verzoek. In het raadsel zit de naam van de componist verborgen. En het verzoek is een lied van diezelfde componist. Het raadsel is in het Engels. A mate to a cock and corn tall as wheat is his Christian name, who in music's complete. His surname begins with the grace of a cat and concludes with the house of a hermit. Note that his skill and performance each auditor wins, but the poet deserves a good kick on the shins. En van deze componist hoor ik graag Mark how pleasantly each pliant string. Dankjewel.
1: Ja, dat moet Purcell zijn, toch? Denk het wel.

Mark, how readily each pile and string van Henry Purcell. Je hoorde Gillian Fisher zingen bij de Kings Concert. En ja, doe als luisteraar, Katie, hè. Je mag inspreken via die NPO Luister-app. Dat vinden producer Julia en ik echt ongelooflijk gezellig. Dus gebruik die app vooral aan alle kanten. Sanne gebruikt hem om te schrijven. Als celliste gun ik het iedereen om kennis te maken met het dubbelconcert voor twee celli van Julius Klengel. Ik hoop nog altijd het een keer samen te spelen met mijn lief, die ook cellist is. En dan een leuk orkest erbij. Het is een heerlijk romantisch stuk. Heel geschikt voor geliefden, denk ik zo. Misschien kunnen jullie het vandaag draaien voor iedereen die het nog niet kent.

Julius Klengels concert voor twee cello's. Het openingsdeel daaruit. Jordi Xenia Jankovic en Christophe Richter spelen bij de NDR Radio Philharmonie. Volgens aanvrager Sanne is dit heel geschikt voor geliefden, dit werk. Nou, dat treft. Er komt namelijk net een appje binnen van Tom. Hi NPO Klassiek helden. Dat is een goed begin. Mijn vriend en ik hebben vandaag iets te vieren. We zijn 12 jaar samen. We zitten nu onderweg naar een date. Dus een feestelijk nummer voor 1:05 zou perfect zijn. Dat halen we. En de grootste verrassing voor mijn vriend. Ik ben namelijk notoir slecht met cadeaus. En weinig romantisch ook nog. Groetjes, Tom. Nou Tom, bij deze voor jou en je vriend. De zwijmeloppermuziek van Francis Lai.

Love Story van Francis Lai voor Tom en zijn vriend en hun 12-jarig jubileum. Heel erg veel plezier op jullie date. Eva stuurt een verzoekje. Ik word heel blij van de muziek uit de film Princess Mononoke. Ik heb de film al te vaak gekeken, maar het blijft één van mijn favorieten. En dat komt deels door die prachtige, meeslepende muziek.

0: voor luisteraar Eva. Muziek uit de film Princess Mononoke van Joy Hisaishi.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het is er niet zomaar één, hè? Het is hemelvaartsverzoekmiddag. Wat een feest. Ik lees hier een bericht van Pim. Die wil graag Danzon nummer 2 van Marques horen. Sinds de finale van het tv-programma Maestro is hij daar dol op die muziek. En Annemieke mailt met de cantate Ich fahre auf zu meinem Vater van Telemann. Of een stukje eruit. Goed idee, Annemieke. We gaan op zoek. Nu eerst is Marianne aan de beurt. Zij appt, ik ben nog lekker een weekje langer in Frankrijk gebleven. Al waar ik wel wat heb gewerkt voor school. Een beetje Franse arbeidsvitamine kunnen daarom geen kwaad. Iets van Camille Saint-Saëns?

Arabella Steinbacher op viool bij het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns. Franse arbeidsvitamine voor luisteraar Marianne, die haar vakantie lekker heeft verlengd, maar wel een beetje moet werken vandaag. Een mail van Annemieke Woltering uit Groningen. Graag hoor ik vanmiddag de kantate Ich fahre auf zu meinem Vater van Telemann door Vox Luminis. Liefst de hele kantate, maar als dat niet kan, dan graag de aria Ich will alle Stunden zählen.

0: William Shelton, countertenor bij het Freiburger Barokorchester, zong Ich will alle Stunden zählen uit Ich fahre auf zu meinem Vater kantate van Telemann op verzoek van Anne Mieke. Ja, en wie er nou op ons antwoordapparaat staan? Nora en Colm.
1: Ik ben Nora.
2: En ik ben Colm.
1: Ik ben 9.
2: En ik ben 10.
1: Wij zitten allebei op de koorschool Haarlem.
2: En wij gaan Kyrie zingen.
1: Kyrie van Klerk.
2: Echt waar?

100 Hedwig themes uit Harry Potter, geschreven door John Williams, hadden ze eigenlijk verdiend, hè? Met hun geweldige voicemailbericht. Maar dit was er dan om te beginnen één. Dank jullie wel, Nora en Colm. Wat kunnen jullie zingen? Heel veel plezier alvast gewenst met het optreden. In de mailbox zie ik een bericht van Wilma Kouwenhoven. Beste Karin, op deze Hemelvaartsdag ook graag iets over Jezus. Het Ave Verum van Mozart. Veel dank alvast.

Concentus Musicus Wien en het Arnold Schönberg Koor. Ave Verum Corpus van Mozart voor luisteraar Wilma. En deze is voor Pim. Het stuk van Arturo Marquez, Danzon nummer 2. Het finale stuk van het tv-programma Maestro. Maakt mij zo vrolijk.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het op een koopvaardijschip was. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud, met maximaal van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je dat voor ons kunnen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Ja, het is even na 1 uur op deze Hemelvaartsdag. Dat betekent nog een uur lang verzoekmiddag. Geen vooraf bedachte speellijst, wel luisteraarsverzoeken. Dus ik hoor het heel graag. Wat wil je horen vanmiddag? Hemelvaartsmiddag muziek. En je mag er natuurlijk een mooi verhaal bij typen of bij inspreken. Lekker uitgebreid. Je mag het ook heel kort houden zoals luisteraar Wolter ter Brake doet. Hij appt: Albinoni is mijn verzoek.

Tommaso Albinoni schreef deze muziek voor twee hobo's, strijkers en basso continuo. Het was gespeeld door La Serenissima voor Wolter, luisteraar Wolter. Ja, het is donderdag verzoekmiddag, dus zeg het maar. En Astrid doet dat via de app. Goedemiddag, schrijft ze. Afgelopen zondag ben ik met mijn 19-jarige zoon naar Le Nozze di Figaro geweest. Voor hem de eerste keer naar een opera. Ik heb niet alleen mogen genieten van deze fantastische uitvoering, maar ook van mijn zoon, die verbaasd was hoe indrukwekkend en grappig de uitvoering was. Als het kan, een stukje uit die opera. En voor de luisteraars, als je nog kunt, ga het ervaren. Het is echt fantastisch.

Ouverture uit Le Nozze di Figaro van Mozart voor luisteraar Astrid, die met haar 19-jarige zoon ging en net zoveel genoot van het onder de indruk zijn van haar zoon als van de opera zelf. Aati de Boer schrijft, vorig jaar oktober hebben wij, Kamerkoor Peijzen, een erg leuke Zoom-sessie gehad met de componist Olaak Jijlo. Zo. We hebben Still en The Rose voor hem gezongen. En met Still zijn we ook onze concerten in november begonnen, met daarbij beelden van het mooie Noorwegen, waar Jijlo vandaan komt. Zou je Still willen draaien, kunnen we nog een keer nagenieten. En dan heel graag door Fautjes Eet.

Stil, door Voetjes Eet gezongen muziek van Ola Jijlo. Een mail van Jacob Jan Medendorp uit Uithuizen. Ik lees voor. In de oude tuin van het huis van mijn moeder, waar ze al ruim 66 jaar woont, is het momenteel een blauwe waas van de boshyacinten die in volle bloei staan. Graag zou ik voor haar het toepasselijke stuk Blue Bells of Scotland willen laten horen. In de bewerking van Arthur Pryor, solotrombonist van het orkest van John Philip Sosa. Een tour de force, dit werk voor de trombone. Ik ben het zelf nog aan het worstelen, er me nog mee aan het worstelen om het in te studeren. Het is een hele kluif, maar ik luister er erg graag.

Blue Bells of Scotland. Ik zie de boshyacinten voor me. Jacob Jan Medendorp, dankjewel voor je mooie bericht. En ik kan me voorstellen dat dit een enorme kluif is om in te studeren op je trombone. Christian Lindberg die speelde het alsof het niets was. En Roland Puntinen die speelde piano. Marie-José van Vliet schrijft graag een prachtige prelude van Vasil Barvinsky. Speciaal voor mijn dierbare uit de Oekraïne gevluchte vriendin Ilona. Muzikologe uit Kiev die mij wegwijs maakt in de wereld van de Oekraïnse componisten. Deze prelude van Barvinsky staat op het lijstje om zelf te gaan spelen ooit.

Nou, dankjewel, luisteraar Marie-José en vriendin Ilona uit Oekraïne. Producer Julia en ik zijn verrast, ontroerd door deze mooie pianomuziek. Wat een ontdekking. Natalia Pashishnik hoorde je. Ze speelde het Allegretto Pastorale, een prelude van Vasil Barvinsky. Laurens Meinders schrijft, zangeres Luciana Mancini heb ik gezien jaren geleden met Christina Ploehaar en Larpeggiata in Berlijn. Mancini zingt heerlijk en vrolijk en dat kan ik nu gebruiken, want in plaats van met vakantie zijn lig ik in het ziekenhuis. En ik wil mijn vrouw Sandra bedanken voor haar geduld.

0: Luciana Mancini zong Guayabo Zarandeao speciaal voor Laurens Meinders. Hou vol, Laurens.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, zeker, dat is het. En nog een dik half uur, hoor, deze hemelvaarts donderdag verzoekmiddag. Sophie, lees ik in de app, is haar camera aan het opruimen, wil daar graag iets bij horen. Ellen heeft een verzoekje voor R. van Bach, omdat ze verlangt naar een zonnige lentedag. En, ja hoor, er staat ook weer iemand op ons antwoordapparaat. Ik zie een knipperend lampje. Het zijn zelfs twee mensen en volgens mij zitten ze in de auto.
6: Hallo, wij zijn Laurens en Margreet Laroy. Wij zitten in de auto naar Friesland en bespreken welke symfonische stukken ons na aan het hart liggen. Want we hebben elkaar 30 jaar geleden ontmoet in studentenorkest. Daarom willen we graag het stuk aanvragen. De derde symfonie van Schumann. Het vierde deel, de Rheinische symfonie. Omdat het een mooie, feestelijke, vrije dag is. Met veel groeten, Laurens en Margreet.
0: Nou, wat leuk, Laurens en Margreet. Rij veilig. En jullie krijgen deel 4, maar eerst ook nog deel 3.

München, Philharmonica, onder leiding van dirigent Pablo Heras Casado. Ze speelde deel 3 en deel 4 Feierlich uit de Rheinische Symfonie, de derde van Robert Schumann. En dat was voor Margreet en Laurens, die in de auto zitten en elkaar leerden kennen bij studentenorkest Mira in Groningen. Heb een hele mooie dag en mooi weekend samen. Sophie Ebt, hoi hoi, ik ben mijn kleine kamertje van 10 vierkante meter aan het opruimen, omdat ik met twee vrienden samen ga wonen. Zin in. En ik ben groot fan van de Dans Macabre. Nou, dan is hier een echte opruimdans macabre voor jou, Sophie, op harp en dwarsfluit gespeeld.

dat is toch een heerlijke danse macabre van Saint-Saëns. Maar dan op fluit en harp. Je hoorde Julien Bodiman op fluit, dwarsfluit en Marie-Pierre Longlama op harp. Een appje van Amélie, Juriaan en Marise. Ze schrijven: de dirigent van ons jeugdorkest stopt na een lange carrière van meer dan 30 jaar met dirigeren. En een van zijn favorieten om met ons te spelen is muziek uit de film Forrest Gump. De weemoedige klanken van die muziek geven perfect ons gevoel weer bij zijn naderende afscheid.

Nummer 41 stond hij in onze filmmuziek top 400. Forrest Gump van Alan Silvestri, gedraaid voor Amélie, Juriaan en Marise, die afscheid moeten nemen van de dirigent van hun jeugdorkest. Alan appt met de NPO Luister-app. Misschien kunnen jullie het prachtige rustgevende air draaien van Johann Sebastian Bach op deze dag. Een dag die je doet verlangen naar een warme, zonnige lentedag.

Ensemble Masque speelde de air uit het tweede deel, uit de derde orkestsuite van Bach voor Ellen. Op een mooie lentedag die zeker gaat komen, Ellen. Jeanne schrijft graag van het Muungano National Choir uit Kenia het nummer Vamu Vamba. Het is een traditioneel lied van de Tiriki-stam, een christelijk lied, een lofzang op Jezus in prachtige koorbewerking.

Het Keniaanse Muungano National Choir zong Vamu Vamba. Op verzoek van luisteraar Janne, dank. Wat een fijne hemelvaartsverzoekmiddag was dit. Producer Julia en ik, we zouden nog best even willen doorgaan. Maar zometeen komt Sander Maatwerk presenteren. En dat is ook ontzettend leuk. Gelukkig nog wel plek voor dit verzoek van Joen. Wil je iets vrolijks draaien van Florence Price? Tuurlijk, Joen.

0: Tuba van Florence Price. En Sander,
1: ja?
0: Ja, ik heb hier nog een stuk of 6 verzoeken. Egbert, Harry onder andere, die willen graag het Hemelvaartsoratorium van Bach horen.
1: Het is jou niet meer gelukt, begrijp ik.
0: Nee.
1: Ga
0: en ik dacht,
1: het doen zometeen, de Hemelvaartsbach.
0: Net iets voor jou.
1: Zeker.
0: Ja? Ah, fijn, dankjewel. Maatwerk, zometeen.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek, podcast.
4: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
5: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
4: Ik ben Margriet Vromans. En in 2 nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
6: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De vrouwen, die vriendinnen van elkaar zijn, zijn uit de ouderlijke macht gezet. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Hij zou dan op 24 september moeten langskomen. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Goedemiddag. Wist u dat? Het Concertgebouw van Amsterdam is gebaseerd op het Gewandhaus in Leipzig. Ja, dat concertgebouw is door oorlog verwoest, maar het Gewandhaus Orkester speelt nog steeds.
0: Maatwerk.
4: Hier geleid door Andries Nelsons.
0: Met Sander Zwiep.

0: Het tweede deel uit de Reformatiesymfonie van Mendelssohn door het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Andries Nelsons. In 1498 was het eerste Gewandhaus in die stad een feit, al was er toen nog een kruidvat gevestigd. Letterlijk, het was het arsenaal van de stad. Later werd er textiel opgeslagen, vandaar Gewandhaus, Lakenhal. 1781 werd er voor het eerste concert gegeven. In 1884 werd een nieuw, groter Gewandhaus geopend. En die zaal zou model staan voor de concertgebouwen van Amsterdam en Boston. En zo leeft die zaal, die in de Tweede Wereldoorlog verwoest werd, toch een beetje voort in andere steden.
1: De bestemming.
0: Ja, en dat is weer spannend, want het is donderdag. Dus eind van de middag hoor je of je die draadloze hoofdtelefoon hebt gewonnen. Onze maatwerk hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En je maakt nog steeds kans. De hints van vandaag zijn: grootste loofbos van Europa, jongste gemeente van Nederland en Vlegel. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Grootste loofbos van Europa, jongste gemeente van Nederland, Vlegel.

Ze was de zus van Felix. Ze was bijzonder getalenteerd als musicienne en componiste. 14 mei 1847 overleed Fanny Hensel Mendelssohn. En ze speelde piano, ze componeerde onder meer dit strijkkwartet in S groot, uitgevoerd door Quatuor Ebene. Ja, 1847 dus, en zij woonde, werkte in de omgeving van Leipzig. De stad kende ze heel goed, dus ja, dan heeft ze ook dat Gewandhaus, dat originele Gewandhaus, nog meegemaakt. Iemand die daarvoor leefde was Johann Sebastian Bach in dezelfde stad. En hij schreef een kantate voor Hemelvaartsdag.

0: Ja, is goed voor je hersen-APK als je piano kan spelen, maar af en toe dat voltemperiet klavier van Bach erbij te pakken. Ik ben nu aan het stoeien met een exemplaar in asgroot. Tot grote vreugde van mijn huisgenoten, maar niet heus. Dit was Best Klein, nummer 22, boek 1, door Andras Schief. Daarvoor het openingskoor uit de Hemelvaartskantaten van Johann Sebastian Bach met Vox Luminis en het Freiburger Barokorkester. En dat prachtige oratorium, precies voor deze dag gecomponeerd. Ja, dat wil je toch helemaal live meemaken. Komt dat goed uit? Vanmiddag om 5:00 in de Singelkerk in Amsterdam. Met zelfs nog 2 andere kantaten om door een ringetje te halen. En zondagmiddag doen ze het ook nog eens in Hoorn. Ga voor alle informatie naar Bach Ensemble Amsterdam. Aan elkaar, bachensembleamsterdam.nl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En soms verschillende meningen over opgeblazen versies van kamermuziek. Dus wat ooit is ontstaan als een compositie voor een klarinet en een piano, wordt ineens een orkestraal werk. Moet je dat nou wel doen? Dit is het resultaat in het geval van de sonate voor die instrumenten van Brahms in Eschroot. Daniel Ottenzamer, klarinet. Plus het Deutsches Symphonieorchester Berlijn onder leiding van Stefan Kons.

Daniel Ottenzamer op klarinet bij het Deutsches Symphonieorchester Berlin in de sonate voor klarinet en piano van Brahms, in de orkestrale versie dus. Van 3 tot en met 28 juni dit jaar is de 79ste editie van het Holland Festival, het grensverleggende festival voor internationale podiumkunsten. De associate artist van deze editie is de IJslandse componiste, muzikus, zangeres Hildur Guðnadóttir. In 2019 werd ze genomineerd voor de muziek die ze maakte voor de indrukwekkende serie Chernobyl. 2020 won ze een Golden Globe voor de muziek voor de film Joker. Ze was de eerste vrouw in 19 jaar tijd die die prijs mocht ontvangen. En ze is ook de vierde vrouw die ooit een Oscar won voor originele filmmuziek. Ze heeft in IJsland allerlei prijzen gewonnen. De Orde van de Valk is haar op de das gespeld. Of hoe noem je dat? Ja, ze heeft het gekregen. Dus niet van de Valk, maar de Orde van de Valk. De Valk die kan vliegen, die kan stijgen. Dit is Ascent.

Vier handen, twee broers, één orgel. Het waterorgel van de Sankt Petri in Melle, Duitsland. Met Euwe en Siebold de Jong. Groningse helden op het orgel. Met de orgelversie van de kantate Auf Christi Himmelfahrt allein. Vandaar dus vandaag. Nummer 128 uit de Bach-catalogus. En ik vind het leuk om erbij te zeggen. Op dejongdejong.nl lees je alles over hun project De Jong de Jong Verjongt. Daarmee willen ze kennis, ervaring en liefde voor het orgel doorgeven aan jonge spelers die klaar zijn voor een volgende stap. Een educatietraject met drie pijlers, interpretatie- en arrangeerlessen, audio- en videoopnames en een concerttour. Dat doen ze toch fantastisch, Euwe en Siebold. Daarvoor de stemmen van Voices 8, het zal weer niet, met Ascent van Hildur Guðnadóttir. Tot besluit van dit uur muziek van Richard Hol. Of Richard, Nederlands componist.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
3: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een truckersfestival in de buurt van Alkmaar gaat volgend weekend niet door. Dat komt door een broedende ransuil. Dat is in Nederland een beschermde diersoort. Binnen een straal van 100 meter rond het nest mogen geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het truckersfestival zo'n 3000 mensen verwacht. President Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. Het weer. In het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek.
13: Omroep Max.
14: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord?
15: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

Across the Stars uit Attack of the Clones, een van de Star Wars films, muziek van John Williams. En vandaag de 82e verjaardag van George Lucas, de dierbare film.

0: vriend van Williams. En Lucas die kwam ooit met THX in die bioscoop, weet je nog? Als je dit geluid hoort, THX. Ja, dat is toch vet.
1: De bestemming.
0: En vandaag Hemelvaartsdag, dus hij is vrij. En nu bij mij David Zwiep met de bestemminginstructie.
2: Ja, zeker. We zoeken een plaats in Nederland. Als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige draadloze koptelefoon met het maatwerklogo en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn grootste lopenvos van Europa, jongste gemeente van Nederland en Vlegel. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luisterapp of mail maatwerk. Mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De hints zijn nog een keer: grootste loofpas van Europa, jongste gemeente van Nederland en Vlegel.

Een deel van het album van de week met pianist Arkady Vololos. En hij speelt de kinderscène van Robert Schumann. Ik zal er wel een beetje laat achter zijn gekomen. Maar ik zie dus nu dat de delen 7 en 8 van kinderscènen Träumerei en Am Kamin heten. Hey, denken de fans van Richard Strauss. Die heeft ook een stuk dat heet Träumerei Am Kamin. Gewoon aan elkaar. En dit is dus achter elkaar in kinderscènen Träumerei Am Kamin. Zou hier een verband zijn? Ik heb het nog niet kunnen vinden. Kijk alvast eventjes of je dinsdagavond iets te doen hebt. Dinsdag 19 mei, 8:15, Zeist. Een prachtig concert met tenor Julian Pregadian en bariton en gitaar Brian Banner. Ik zou maar eens even kijken, want je maakt zometeen kans op vrijkaarten.

speciaal voor deze dag, Die Himmelfahrt, een deel uit de Rozenkrantz-sonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, uitgevoerd door violist Sirkka Liisa Kaakkinen-Pilch en Battaglia. En dan nu, kans op iets prachtigs. Van morgen tot en met volgende week zaterdag is het weer zover. Het Internationaal Liedfestival Zeist, met een heel gevarieerd muzikaal menu. Het blokkenschema vind je op ilfz.nl. En ik mag nu 3x2 kaarten weggeven voor het concert van dinsdagavond 7:15... door tenor Julian Precadien en bariton en gitarist Brian Benner. Een concert dat uitmondt in een openluchtrecital, strijkt neer in het gras. Luister naar een mix van klassiek repertoire en pop- en volksmuziek. Dinsdagavond 7:15 in Zeist. Je maakt nu kans. App Zeist naar de NPO Klassiek, NPO Luister-app, of mail Zeist naar maatwerk@omroepmax.nl.

0: Het was de stem van degene die je ook dinsdagavond meemaakt in Zeist. Tenor Julian Prekajen. Aan de piano hier Martin Helmpjen met Ständchen uit Schwanengesang van Frans Schubert. En het is snel gegaan. Heel veel mensen die wel graag naar Zeist willen. Ik feliciteer Dirk van Hees, Anna-Maria Giannatasio en Fineke van Driel met een set kaarten. Dus jullie mogen met iemand anders naar Zeist dinsdagavond. En de rest, kijk zeker eventjes op het webportaal van het Internationaal Liedfestival Zeist, ilfz.nl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En nu Symfonie 7 van Dvorak. Het derde deel is best bekend, maar wat volgt, die finale, daar gaan we maar eens extra goed naar luisteren.

een nog iets jongere Antonín Dvořák dan die van de 9e symfonie en het Amerikaans kwartet en zo. Dus iets met wilde haren die nog niet helemaal kwijt was. Een wat bruskere kant van Dvořák. Symfonie 7, delen 3 en 4. Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bichkov.

Het ensemble Les Surprises, de verrassingen met muziek van Pachelbel, de chaconne voor orgel. Ja, Bert die appt, Sander, ik schijn te luisteren naar Pachelbel chaconne voor orgel, maar waar is dat orgel nou gebleven? Dus het werd een onaangename surprise voor Bert, andere keer weer met orgel. Dit was een andere versie. Over de componist gesproken, Pachelbel, die wereldberoemd is geworden met een ander stuk, die Canon. Die vermaledijde kanon in D groot. Het akkoordenschema van het stuk vormt de basis voor tientallen popliedjes. Denk aan Go West van de Pet Shop Boys, Memories van Maroon 5, All Together Now van The Farm. Ik bespreek de kwestie met Francis van Broekhuizen in de nieuwste aflevering van De Vijfde van Beyoncé. Waarom grijpen veel popartiesten zo graag en vaak naar deze kanon? Je hoort het via NPO Luister of npoklassiek.nl/podcast.

Hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed.

Boudewijn de Groot en het Stuttgarter Kammerorchester met de avondkanon van Pachelbel en de Groot. Op weg naar muziek van Schumann, Hammerschmidt en Mendelssohn in het laatste uurtje maatwerk voor vandaag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. 2 vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden ze voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het scherzo uit de Rheinische Symfonie van Schumann door het London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliott Gardiner. In ditzelfde orkest hoor je over zo'n 10 minuten in andere waterige muziek, Meeresstille und glückliche Fahrt van Mendelssohn.
1: De bestemming.
0: En hier is David Zwiep met belangrijke informatie.
2: Ja, we zoeken nog steeds een plaats in Nederland. En als je hem raadt, maak je dus ook nog steeds kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige, draadloze hoofdtelefoon met het maatwerklogo en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn grootste loofbos van Europa, de jongste gemeente van Nederland en Vlegel. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De hints nog een keertje. Grootste loofbos van Europa, de jongste gemeente van Nederland en Vlegel.

0: Vox Luminis voerde uit hemelvaartsmuziek van Andreas Hammerschmidt, Ich fahre auf zu meinem Vater. En dat was na R uit de derde orkestsuite van Bach door het Apollo Ensemble.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, ik ben benieuwd of jij of u iemand bent met zeebenen. Of het goed gaat als het schip behoorlijk heen en weer zwabbert. Vroeger, weet ik nog wel, met de veerpont van Vlissingen naar Breskens of van Kruijningen naar Perkpolder kon het ook flink spoken op de Westerschelde. Nou ging die boot heen en weer. Lekker, vond ik dat. We gaan luisteren naar Mendelssohn's ouverture Meeresstiele. Was er bijna niks gebeurd. En Glückliche-vaart. En dat sloeg op de wind in de zeilen. Doe mij dat laatste maar. Zo'n overtocht naar Engeland bijvoorbeeld met je hoofd vol in de zeebries op het buitendek. Ook al sta je verdiepingen hoog boven de waterspiegel, dat alsnog die schuimspatters van de hoge golf tegen je aanwaaien. Dat is pas een Glückliche-vaart.

Mendelssohn, geïnspireerd door de twee gelijknamige gedichten van Goethe, Meere, Stille und Glückliche Fahrt. Ja, als je wel eens in Amerika een klassieke zender hebt geluisterd, dan spreken ze dat moeiteloos zo uit als Glückliche Fahrt, maar dat is toch totaal iets anders. Muziek van Mendelssohn, London Symphony Orchestra, onder leiding van Claudio Abbado.

En het was Ronald Brautigam op een fortepiano met Andante Favori in F groot van Ludwig van Beethoven. Na het avondlied blijft bij ons, dan is weer Abendweerden. Het Nationaal Jeugdkoor zong die muziek van Jozef Rijnberger onder leiding van Wilma ten Wolde. Dat was eigenlijk de helft van het antwoord.

0: de bestemming.
1: En dat bedoelde ik niet Wilma. Het is niet Zee Wilma natuurlijk. Grootste loofbos van Europa, jongste gemeente van Nederland en vlegel. Agnes Scholten die appt. Goedemiddag, de bestemming is Zeewolde. Zeewolde is de jongste gemeente van Nederland, 1984. Het grootste loofbos van West-Europa is het Horsterwold in Flevoland, in de gemeente Zeewolde. En vlegel is een zorgnetwerk van de Noordwest-Veluwe en Flevoland en ook Zeewolde. Dat wist ik niet eens. Agnes Scholt uit Aardenhout. Antwoord klopt. Met vlegel bedoelde ik eigenlijk het pontje dat zo heet. Tussen Zeewolde en Strandhorst. Waar ik ook als klein Sandertje wel eens met de fiets op ging. Als we gingen fietsen op de Veluwe. Want ik woonde in Zeewolde. Goed, het maakt niet uit. Dag finalisten van deze week. Raymond van Overbeek, Dirk van der Plaat, Mart Schipper en Agnes Scholten. Computer, wie wint die hoofdtelefoon?
0: Dirk van der Plaat.
1: Dirk, gefeliciteerd met uren, maanden, jaren luistervreugd.

En dan was het gezongen avondgebed uit Hans en Grietje van Engelbert Humperdinck. Met Hai Kyung Hong als Grietje en Jennifer Larmor als Hans, Hansje. En dan denk je, wat heeft dat met Zeewolde te maken? Nou, het schijnt dat veel ouders met jonge kinderen ook wel eens naar Zeewolde te gaan om te spelen en pannenkoeken te eten bij Hans en Grietje. Hoe dat precies zit, dat moet je via internet even uitzoeken. En het is de verjaardag van Mark Zuckerberg vandaag, 14 mei 1984 geboren. Deze persoon wilde jaren geleden in Zeewolde een heel groot datacentrum bouwen. De plannen waren vergevorderd, maar door protesten ging er in 2022 toch een dikke streep doorheen. Er gaat ook een streep door maatwerk. Dit was hem voor vandaag. Hierna podium met Hans Hafmans. Het laatste woord is in maatwerk nog aan een denker die een blauwe maandag heeft gecomponeerd. Friedrich Nietzsche, die zei: zonder muziek zou het leven een vergissing zijn.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Het is gevaarlijk, maar super simpel. Online zware pijnstillers kopen zonder recept. Ze worden volop aangeboden en toch heeft niemand er zicht op. Zembla gaat undercover en duikt in de wereld van de illegale handel in opiaten. Zijn de verslavende pijnstillers namaak of echt? En waar komen ze vandaan? Zembla, 9:15, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou nu geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. Het schip lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten en Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard reed over een dijk in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder op veel plekken droog en ook opklaringen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
7: Podium. Met Hans Hafmans.
8: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van donderdag 14 mei. Met ook op deze Hemelvaartsdag, zoals je van ons gewend bent, het muzieknieuws. Bijvoorbeeld in Seoul is componist Eun Suk-jin bekroond met de hoofdprijs van de Daewon Music Awards. Een van de belangrijkste onderscheidingen voor Zuid-Koreaanse muzici. De 90-jarige, jawel 90 is hij alweer, dirigent Zubin Mehta heeft vanwege gezondheidsredenen zijn concerten moeten afzeggen bij de Bayerische Staatsoper in München. En zo bel ik met koordirigent Maarten Koopman. Hij wil de Tolse renaissance-componist Giseline Dankerts terug op de kaart.

0: Het ensemble Pantaedre speelde uit het tweede blaasquintet van Giuseppe Maria Cambini, een Italiaan uit de 18e eeuw, die zijn geluk zocht en vond in Parijs. En hij werd geboren begin 16e eeuw in Tholen. De Zeeuwse componist Giselien Dankerts, weinigen kennen hem, ik ook niet, weinig is er over hem bekend, maar daar wil de Tholse koordirigent en historicus Maarten Koopman verandering in brengen. Dat doet hij samen met zijn stichting Jardin de la Musique. Hoe, dat horen we zo. Componist Giselien Dankerts moet namelijk weer terug op de kaart. Maarten Koopman, goed je te spreken, goedemiddag.
1: Goedemiddag Hans.
0: Je komt zelf uit Tholen. Wanneer raakte jij bevangen door deze Tholse renaissance componist Giselien Dankerts? Zeg ik het trouwens goed, die voornaam?
1: Ja, dat is, kan Giselijn zijn, Giselien. Maar ik zag in zijn, zijn traktaten eigenlijk dat hij zelf spreekt over Giselinus.
0: Oké. Hoe ben je hem op het spoor gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig. Ik begon te zingen in een kamerkoor in Tholen. Dat heet Chantez Adieu. En mijn laatste concert dat ik daar eigenlijk zong, zongen we een motet van hem. En toen was ik eigenlijk gelijk onder de indruk, want ik vond het zo'n prachtig werk dat ik later dacht van, ja, hier moeten we iets mee gaan doen.
0: Ja, onze Giselinus Dankerts. Er is niet heel veel van hem opgenomen, maar even voor de sfeer. Dit komt uit een mis van Dankerts. De opname is niet al te best, Gloria. Laten we even proeven.

0: En herken je hem, Martin?
1: Ja, ik herken het, ja. Volgens mij is het Beatus Virgine, de Missa.
0: Het zou heel goed kunnen. Waar herken je hem aan?
1: Het is, ja, het is wel een typische klank. Ja, omdat er nog niet superveel van hem is opgenomen en ik zelf er nu middenin zit met ook een opname te maken en de concerten die we nu doen, begin ik wel steeds meer als idioom te wennen. Het zijn vaak lange lijnen, soms ook wel complex in hoe je de onderliggende lijnen moet zingen. Maar het is toch, het is typische renaissance muziek ook.
0: Ja.
1: Weinig romantiek ook.
0: Wat weten we nou over Giseline Dankerts? Geboren in Tholen en toen?
1: Hij is geboren in Tholen inderdaad. En is op vrij jonge leeftijd is hij eigenlijk via Napels. Daar heeft hij een tijdje gewerkt. Hij heeft waarschijnlijk een familielid, had hij wonen in Rome. Of daar een verband tussen zit, weet ik niet precies. Maar uiteindelijk is hij in Rome terechtgekomen. Heeft hij daar auditie gedaan voor de pauselijke kapel als tenor. En daar is hij aangenomen en heeft hij ongeveer 30 jaar gewerkt.
0: Als zanger, maar ook als componist?
1: Ja, als componist is hij wat minder bekend, maar hij was vooral heel erg bekend als muziektheoreticus. En hij nam deel aan veel debatten over bijvoorbeeld moet je nou chromatiek gebruiken in de muziek of niet. En hij was daar echt een bekende muzikus.
0: Ja, chromatiek, de kleinste stapjes in een melodie. Hè? En hebben we iets van hem geërfd qua muziektheorie?
1: Dat is een goede vraag. Dat durf ik niet zo uit mijn hoofd te zeggen. In ieder geval is van hem weinig ook overgebleven wat zijn muziek zelf betreft. En dan die vijf motetten die we gaan uitvoeren en dat madrigaal. En ik weet ook nog dat er wat meer ligt nog. Maar dat moet nog van onder het stof vandaan gehaald
0: worden. En waar haal je dat dan vandaan, Martin? Waar heb je het gevonden?
1: Ik heb het eigenlijk gevonden, dat is eigenlijk via het Zeeuws Genootschap. Die hebben dit werk eigenlijk uitgebracht. Of deze vijf motetten en het madrigaal. En in de samenwerking met hen zijn we dit ook eigenlijk aan het uitvoeren en opnemen. En het onderzoek zal voor de toekomst waarschijnlijk ook via hen verlopen.
0: En je betrekt de jeugd en de scholen er ook bij, hè, op Tholen, in Tholen?
1: Ja, dat klopt. We hebben een educatiemateriaal hebben we samengesteld. En die hebben we ook aan de basisscholen gegeven. Dat bestaat uit een boekje dat geschreven is met illustraties ook. En dat is op echt kinderlijk niveau is het geschreven om de kinderen met Dankerts in aanraking te laten komen. En daar zit ook een lespakket bij waarmee ze actief aan de slag kunnen met het verhaal van Dankerts.
0: Want waarom wil je dat? De kinderen erbij betrekken?
1: Ja. Het is zo ontzettend mooie muziek. Ik ben er van harte van overtuigd dat je al bij de kinderen moet beginnen met muziek. En dat al vroeg daarmee kennis te laten maken. Dus wij vinden het enerzijds heel erg leuk om middels een verhaal de kinderen bekend te laten worden met hun eigen tolenaar, om het zo maar te zeggen. En de leuke component is daar dat wij in Tholen op het concert op 30 mei gaan we ook echt iets van hem laten horen voor die kinderen. Dus die kinderen die komen, als het goed is, ook allemaal naar dat concert daar.
0: Nou ja, in het grotere verband dus muziek terug op school, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Eigenlijk wel.
0: En tot slot, je noemde even een cd-opname. Jullie gaan een aantal werken van hem opnemen?
1: Ja, dat klopt. 29 mei hopen we die op te nemen in de kerk in de Halsteren. Dat doen we met beeld en geluid ook. En een beetje ook zoveel mogelijk historisch geïnformeerd. En wij hopen dan 30 mei zowel in Tholen als in Middelburg het concert met verschillende motetten van hem dus ook uit te voeren.
0: Nou ja, dat hij maar bekender wordt, hè? Onze Giseline of Giselinus Dankerts uit Tholen. Maarten Koopman, dank voor je inzet en je inspiratie. Je hebt al muziek opgenomen van een componist die we nu even laten horen, Niccolò Giomelli, veel later in de tijd. Maar de enige link, de leuke link met Dankert is dat hij ook in de Sixtijnse kapel in Rome heeft gezongen. Dankjewel.

Gloria Patri, Redictie Dominus van Niccolo Giumelli. Veel later dan onze Dankerts, Kieseline Dankerts, zanger aan de Sixtijnse kapel in Rome. Maar wel het ensemble dat het gaat opnemen, Jardin de la Musique, onder leiding van Maarten Koopman. Over een paar weken dus gaan ze die muziek van Kieseline Dankerts uit Tolen vastleggen voor de eeuwigheid. Leuk. Het is bijna 5:50. Dit is NTR Podium.

De finale van het eerste vioolconcert van Max Broeg door een jong talent uit Zweden-Noorwegen, violist Johan Dalene, heeft zich ontpopt als een van de meest veelbelovende jonge violisten van zijn generatie. Johan Dalene en het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Jamma New, een plaat van afgelopen najaar. In Seoul is componist Eun Suk-jin bekroond met de hoofdprijs van de Daewon Music Awards, een van de belangrijkste onderscheidingen voor Zuid-Koreaanse muzici. Ze geldt al jarenlang als een van de meest gelauwerde componisten wereldwijd. De Grolmeyer Award, Amerikaans, de Ernst von Siemens-prijs, Duitsland, heeft ze op haar naam staan. De uitreiking van deze Zuid-Koreaanse prijs is over een paar weken, 8 juni, in Seoul. Werk van Eun Suk-jin is regelmatig te horen in de Nederlandse concertzalen, bij het Concertgebouworkest bijvoorbeeld, of 2 jaar geleden ging haar opera Alice in Wonderland in Nederlandse première tijdens de NTR zaterdagmatinée in het Concertgebouw. De Grolmeyer Award won ze 25 jaar geleden voor dit eerste vioolconcert Eun Suk-jin. Violist is Vivianne Haakner. Dit is de lyrische opening.

Vanuit het bijna niets, heel eenvoudig motiefje, komt het tot groei en bloei. Dit eerste vioolconcert van Un Suk Chin, violist Viviane Haakner, Montreal Symphony Orchestra onder leiding van Kent Nagano. Ze won er jaren geleden al de Grawemeyer Award mee in de Verenigde Staten. En nu heeft ze een grote prijs in Zuid-Korea gewonnen. Un Suk Chin, Zuid-Koreaans componist, woont en werkt in Duitsland. Twee recente producties uit Bulgarije. De Bulgaarse pianist Veneta Naiska eert haar landgenoot, pianist-componist Dimitar Nenov, begin vorige eeuw. Hoewel van grote invloed op de 20e eeuwse muziek in Bulgarije, wordt hij zelfs daar tegenwoordig weinig gespeeld. Laat staan op andere plekken. Ze vindt het tijd om zijn muziek weer eens in het zonnetje te zetten. Veneta Naiska. Dit is een meditation van de Bulgaar dus Dimitar Nenov.

Twee Bulgaarse muzici achter elkaar. Pianist Veneta Nienska met die muziek van Dimitar Nenov, begin vorige eeuw. Een meditation, lichte toets, Tiki Ballroom zelfs. En daarna twee pièces froides, twee koude stukken. Altijd goed voor rare titels, Erik Satie. Door marimba-speler Vasilena Serafimova. Virtuose percussionist bracht eind vorige maand haar nieuwe album uit. Het is ondertussen 17:50 geweest. Dit is NTR Podium.

Symfonie nummer 52, een van de laatste Sturm und Drang-symfonieën van Joseph Haydn. Een literaire beweging die oversloeg naar de muziek met de emoties overtuigd.

Dit komt uit het muziektheater Waiting for the Barbarians van Philip Glass, hier een uitvoering onder leiding van Dennis Russell Davis. Ook de Nederlandse reisopera heeft het programma voor het volgende seizoen gepresenteerd, wat later dan de meeste gezelschappen, maar we hebben het nu. Een greep uit hun aanbod. Ze openen met Waiting for the Barbarians van deze Philip Glass. Ook La Cenerentola van Rossini en Impression de Pélias naar Debussy staan op de rol. De reisopera zet wederom in op grote bezettingen, nieuwe regies en veel jong talent. En als grootste reizende operagezelschap van Nederland is het programma vanaf eind september te zien in theaters in heel Nederland. Dit weekend in Amsterdam, het Composers Festival van het Conservatorium van Amsterdam. Afstuderende componisten laten er hun meest persoonlijke en experimentele werk horen. Met onder andere, ik pik er twee uit, Bela Braak, die mini-opera schrijft en muziektheater over AI. Ook te horen Anne Pereira, die Songs for Pessoa, poëzie van Fernando Pessoa, op muziek zet en dat koppelt aan video. Van vrijdag tot en met zondag in het Orgelpark in Amsterdam en het Conservatorium van de stad. Veel concerten zijn gratis. En dan tropische sferen zondagochtend in Eefde. Blaasquintet Aires Tropicales speelt dan in de kapel op het Rijsselt. Vijf klassieke muzici uit Cuba studeerden in Tilburg aan het Fontes Conservatorium. Ze laten horen hoe Europese klassieke muziek klinkt als je er eeuwen aan Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse invloeden doorheen filtert. Zondagochtend in Eefde. De concerttips, je kunt ze teruglezen, nporklassiek.nl/podium. Hier zijn ze, Aires Tropicales. NTR maakte dit concertopname in 2022, een paar jaar geleden, in het gelijknamige stuk Aires Tropicales van Paquito de Rivera.

Uit Aires Tropicalis van Paquito de Rivera door Aires Tropicalis. Een paar jaar geleden NTR-opname. En zondagochtend tropische sferen, dan spelen ze in Eefden in de kapel op het Rijsselt.

het begin van Kinderszenen, die lyrische, poëtische reeks van Robert Schumann, begonnen wordt met Von fremden Ländern und Menschen, prachtig vertrekpunt. Pianist Arkady Volodos, CD van de week, je kunt hem beluisteren op npoklassiek.nl. NTR Podium, tot zo na het nieuws van 6 uur, voor onder meer de gouden opname van de Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Ster.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn de hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Kinderen zijn nu ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou gebeurd zijn toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou ook geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nog toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. En het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond weer de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Aan boord moesten 1700 mensen in quarantaine. En die maatregel werd gisteren al deels opgeheven voor mensen die geen klachten hadden. Al snel bleek dat het om een vorm van buikgriep ging. Een man van 92 die aan boord was gestorven, overleed aan een hartstilstand. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten, verder droog met opklaringen. En vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
8: Bijna 6:05. Goedenavond, welkom terug. Over een klein half uur, de hele week staat hij in de gouden opname. Dirigent ons onlangs ontvallen, de charmante en geliefde Amerikaan Michael Tilson Thomas. Met een van zijn grote liefdes, Gustav Mahler. Straks citeren we uit de 7e symfonie van Mahler. Dat straks.

0: Muziek van de Française Mel Bonis uit een suite oriental. En het hoor je, een beetje exotiek erin, gekruid. Het BBC Schots Symfonieorkest onder Roemon Gamba. Begin 16e eeuw werd hij geboren in Tholen. De Zeeuwse componist Giseline Dankerts. We kennen hem eigenlijk niet of nauwelijks. Maarten Koopman, koordirigent en historicus, is op zoek gegaan naar zijn muziek. En gaat het uitvoeren met zijn ensemble Jardin de la Musique. Uur geleden sprak ik hem, Maarten Koopman. En ik vroeg hem, geboren in Tholen, onze Giseline Dankerts, en toen?
1: Hij is geboren in Tholen inderdaad. En is op vrij jonge leeftijd is hij eigenlijk via Napels, daar heeft hij een tijdje gewerkt. Hij heeft waarschijnlijk een familielid, had hier wonen in Rome. Of daar een verband tussen zit, weet ik niet precies. Maar uiteindelijk is hij in Rome terechtgekomen. Heeft hij daar auditie gedaan voor de pauselijke kapel als tenor. En daar is hij aangenomen en heeft hij ongeveer 30 jaar gewerkt.
0: Als zanger dus, Giseline Dankerts, en later ook als componist en muziekhistoricus. Het gesprek met Maarten Koopman te beluisteren op npoklassiek.nl/podium. Over een paar weken gaat hij een cd opnemen met werk van deze Giseline Dankerts. Een vergeten componist uit Tholen.

Poco Allegretto, derde deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Het Israëlisch Philharmonisch Orkest, geleid door Zubin Mehta, die decennia lang verbonden is met dit orkest, maar nu even niet. Hij weigert op te treden vanwege de politieke situatie bij het Israëlisch Philharmonisch Orkest. Maar hij bevindt zich nu ergens anders. Zubin Mehta heeft vanwege gezondheidsproblemen zijn concerten moeten afzeggen bij de Bayerische Staatsopera in München. Hij is 90, zou er volgende maand een aantal uitvoeringen van de opera Turandot dirigeren, Puccini. Door zijn beperkte mobiliteit moet hij daar nu toch van afzien. Henrik Nanasi, neemt het van hem over. Vorig jaar moest Mehta vanwege zijn gezondheid ook al meerdere concerten afzeggen, hebben we gemeld ook hier in Podium. Het feestelijke galaconcert ter ere van zijn 90ste verjaardag zal Mehta wel zelf dirigeren. Al is het met een aangepast programma. Mahler 3 is toch te zwaar voor hem, wordt vervangen door symfonieën van Brahms en Schubert. Hij heeft een speciale band met de Bayerische Staatsoper. Hij was er jarenlang chef-dirigent en is eerlid. Het is door 6:15, NTR Podium. Het is vandaag Hemelvaart, een passend muziekstuk daarbij. Wat heet L'Ascension, de hemelvaart van de jonge organist en componist Olivier Messiaen. Hij heeft twee versies geschreven, één voor orgel en één voor orkest. Het is het begin, het eerste deel. Majesté du Christ demandant sa gloire à son père. Christus die zijn glorie opeist bij zijn vader. Dit is het orkest van de opera Bastille, geleid door Myung-Woon Chung.

En de hemel breekt al open aan het begin van L'Ascension, de hemelvaart van Olivier Messiaen. Jong organist en componist in Parijs. Hij maakte twee versies, één voor orgel, één voor orkest, van een ongeveer 25-jarig componist, niet voor te stellen. Wat een talent. Het orkest van de opera Bastille, onder leiding van Myung Woon Chung. Vorige maand overleed de geliefde Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas op 81-jarige leeftijd. Hij was chef-dirigent van het London Symphony Orchest, hebben we gisteren laten horen in werk van Stravinsky, en van het San Francisco Symphony Orchestra decennia lang. Hij maakte opnames van de symfonieën van Gustav Mahler met beide orkesten, en met beide orkesten zijn de opnamen prachtig. Dit is de 7e symfonie van Mahler met het London Symphony Orchest, een opname uit de jaren 90. Belangrijk in Mahler's 7e is de klankkleur. En laat het nu een van de specialiteiten van Michael Tilson Thomas zijn. Hij weet het orkest te kleuren in deze nachtmuziek. Donker, teder, spannend.

tweede nachtmuziek uit de zevende symfonie van Gustav Mahler, Andante Amoroso. Inderdaad, een liefdesnacht, zo klinkt het ook. Londen Symfonieorkest in de jaren 90, geleid door de Amerikaan Michael Tilson Thomas. Deze week in de gouden opname. Prachtig. Hij is een virtuoos, de jonge Rus Alexander Malofeyev, maar voor zijn eerste plaat, zijn debuut, kiest hij Forgotten Melodies. Eigenlijk lyriek en eenvoud, maar speel het maar eens zo. Dit is Alexander Malofeyev met De Leeuwerik volgens de Rus Michael Glinka.

0: De Leeuwerik uit de cyclus Afscheid van Sint-Petersburg van Michael Glinka door pianist Alexander Malofejev. Zijn recente opvallende debuut bij het label Sony. Prachtig lyrisch spel. Straks om 8 uur zijn we live verbonden met het muziekgebouw in het IJ in Amsterdam. Het Nederlands Blazersensemble treedt op met Maite Hontelee, trompetist en salsa-ster Maite Hontelee. Ze groeide op met de Nederlandse blazerscultuur, maar haar hart werd al snel veroverd door Latijns-Amerikaanse muziek. Ze groeide uit tot een van de grootste sterren in de salsa-wereld, geliefd in heel Zuid-Amerika. Het zal swingen straks vanaf 8 uur. Hier is ze vanaf CD, Maite Hontelee, Bugel, met Ramon Wai piano en haar dochter, Zee Meertens Hontelee, met een stem bijdragen.
1: Esto es un poro con Ramón.

0: Maarten de Hontelee met Vrienden in een eigen stuk. En straks dus samenwerken met het Nederlands Blazers Ensemble. Live vanuit het Muziekgebouw in het IJ in Amsterdam. Maar zover is het nog niet. Eerst een uur cultuur en opium. Vanavond met Shula Tas. Shula, wie is je gast?
1: Mijn gast is Diewertje Mertens. Zij heeft een nieuw roman geschreven. Kievershand genaamd. En in dat boek begint eigenlijk vrij licht. We beginnen bij een geheime verhouding. En langzaam dalen we via die verhouding af naar een hele andere wereld. Naar een duistere, veel donkerdere tijden. De hoofdpersoon heeft een geheime affaire met een Joodse kunstenaar. En haar grootmoeder had een geheime affaire met een oud SS'er. En hoe die twee dingen verband houden, daar ga ik het zo meteen met Diewertje over hebben.
0: Nu al een complex web.
1: Precies.
0: De roman, zometeen op tafel met Shula Tas. Dit is muziek van Nadia Boulanger tot de klok van zevenen. Het is eigenlijk een orgelprelude, vertaald door dit blaasensemble Wind Sink.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: In haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Het cruiseschip in Frankrijk, waarop tientallen mensen ziek waren geworden, vaart vanavond weer verder. Gisteren moesten 1700 opvarenden nog in quarantaine. Het onderzoek bleek dat ze een vorm van buikgriep hebben. En Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. En de leiderstrui blijft op de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, de buien trekken weg, verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en er worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Oh, oh, oh, alles draait.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
14: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
15: Ah, ik wil uit!
14: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
16: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
17: Hou je bek, man.
14: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
13: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
10: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur op de klassieke zender. Wat leuk dat je weer naar ons luistert. We hebben weer veel moois voor je klaarstaan. Muziek van Samuel Barber en Francis Poulenc. En we hebben de rubriek Bijna Vergeten, waarin we aandacht hebben voor een Spaanse superster uit de 19e eeuw. Rond 19:30 nemen we een kijkje in de kleedkamer van Cor Bakker. En mijn gast vanavond is Diewertje Mertens. Van haar hand verscheen een nieuwe roman, Kiefer's Hand. Het is een verhaal over een vrouw die vreemd gaat met een Joodse kunstenaar. En tegelijkertijd een verhaal over haar grootmoeder die een verhouding had met een voormalig SS'er. Ik bespreek het zo meteen met haar. Maar eerst Mozart. En dan wel de aria Madamina, il catalogo è questo uit de opera Don Giovanni. Deze heet ook wel de Catalogus aria, omdat er wordt gezongen over de duizenden veroveringen van Don Giovanni.
15: Madamina, il catalogo è questo, delle belle...

0: hoorde zanger Bryn Terfel in een fragment van de aria Madamina, il catalogo è questo uit de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. En Don Giovanni is misschien wel een van de oervaders van het overspel. Het boek van mijn gast begint bij een geheime affaire. En van daaruit daalt de lezer af naar een andere generatie. Naar een oorlog, naar een nog veel donkerdere tijd. Diewertje Mertens is schrijver, literatuurcriticus en journalist. En haar debuut Moeders Heilige uit 2023 werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs. En nu is er haar nieuwe roman, Kiefer's Hand. Een verhaal over een vrouw die vreemd gaat met een Joodse kunstenaar. En tegelijk over haar grootmoeder die een verhouding had met een voormalig SS'er. In dit boek wordt gespeeld, schrijft ze. En ik voeg daaraan toe, met onder en boven, met binnen- en buitenwereld, met goed en kwaad. Welkom, Diewertje.
1: Dankjewel, Shula.
0: Waarom koos je voor die verhouding, voor dat vreemdgaan als uitgangspunt van dit verhaal?
1: Nou, de bron ligt eigenlijk bij een verhaal dat mijn vader mij ooit vertelde. En dat is namelijk zo dat mijn vader vertelde dat zijn moeder, toen hij een jaar of 12 was, vertrok met zijn oom. Daar had hij, ze had daar een affaire mee. En hij zag dat gebeuren.
0: Jouw moeder had een affaire met jouw oom? Met zijn oom?
1: Zijn moeder.
0: Oh, zijn moeder. Zijn moeder had een affaire met zijn oom. Jezus,
1: precies, ja.
0: Bijzonder. Ja.
1: Verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Hij rende achter die auto aan, maar de auto reed door. En pas een paar dagen later kwam zijn moeder weer thuis. En die scène, die heeft zich in mijn hoofd verankerd, bijna als een filmscène. Die draag ik al heel lang met me mee. Mm. En ik heb daaromheen geprobeerd een roman te construeren.
0: Want hoe oud was jij toen jij achter dit feit kwam?
1: Ja, wel wat ouder. Ik denk dat 10 jaar geleden was. Ja.
0: En sindsdien loop je daarmee rond?
1: Ja, die scène die zie ik gewoon als een film steeds in mijn hoofd terugkeren. En ik dacht, daar moet ik toch een keer wat mee.
0: Ja. En daar is deze roman dus een voortvloeisel van. Een belangrijke personage, zou ik willen zeggen, is de autrice of autrice. Wie is zij? Kan je iets over haar vertellen?
1: Autrice is de stem in het hoofd van Dione. En Dione is de belangrijkste verteller eigenlijk van het verhaal. En zij is steeds in gesprek met autrice. Dat is haar schrijfstem. Dus die vertelt haar, die spoort haar aan om dingen te doen die ze niet echt durft. En die spoort haar ook aan om te schrijven.
0: Ja, maar je zegt ze spoort haar aan om dingen te doen. Maar ze probeert er soms ook juist tegen te houden.
1: Ja, af en toe treedt ze ook op als een soort geweten. Ja.
0: Ja, ik was een beetje aan het zoeken bij haar van is het nou het geweten? Is het het duiveltje op de schouder? Ook omdat er heel veel van dit soort dualiteiten in je boek een rol spelen. Hoe heb je daar zelf over nagedacht toen je dit schreef?
1: Nou, zij is eigenlijk, die autrice is geïnspireerd op De Eigen Ander. En dat is Dolf Koonstam, hoogleraar ontwikkelingspsychologie. Schreef een heel interessant boek over De Eigen Ander. Hij ontdekte dat kinderen, als ze heel jong zijn, op een gegeven moment zich bewust worden van het zelf. Dat ze zelf iemand zijn, het ik. En dat gebeurt vaak aan de hand van zo'n stem in je hoofd. Dus een soort interne dialoog, zou je kunnen zeggen. Dat is soms een stem die je corrigeert. Omdat je natuurlijk een soort ideaalbeeld van jezelf ook voor ogen hebt. Mm-hmm. En het is soms een stem met wie je gesprekken voert of moeilijke gesprekken of commentaar geeft vanuit de samenleving. Dus het is eigenlijk van alles die stem, maar het is heel erg van jezelf.
0: Ja. En in die dualiteiten die onder andere dus plaatsvinden in deze stem, denk ik. Ja. Die heb je op heel veel vormen gevonden. Je hebt het over het bovenlaadje en het stiekeme onderlaadje. Waar een schriftje in wordt verborgen. Je hebt natuurlijk de autrice voor Dione. En Johanna, de grootmoeder, heeft de eigen ander in haar hoofd. Dan heb je natuurlijk de Joodse kunstenaar versus de SS'er. Zit er voor jou een systeem in die dualiteit? Of is dat nu juist het spel wat je probeert te spelen in het boek?
1: Eigenlijk is het boek voor mij een verhaal over hoe de verbeelding werkt. Ik laat zien aan de hand van Dione hoe zij een verhaal maakt van het verhaal van haar grootmoeder. Dus aan het begin vertelt ze haar eigen verhaal over de affaire die ze zelf al heel lang heeft. En in het middendeel gaat ze in gesprek met heel veel familieleden om erachter te komen wie die oma is. En dan zie je haar eigenlijk haar materiaal verzamelen. En in het laatste deel, ja, dan krijgt Autrice vrij spel. Want die gaat dan met dat verhaal of al die gegevens aan de haal en die maakt daar een verhaal van. En dat gebeurt eigenlijk in een soort plek die we zouden kunnen beschrijven als een voorgeborgte. Het is iets na de dood waar twee mensen met elkaar in gesprek gaan onder een boom. Misschien wel de boom van goed en kwaad.
2: Ja.
1: En daar tot een oordeel over hun leven proberen te komen.
2: En een boom van goed en kwaad, dat is daar refereer je ook in het eerste gedeelte eigenlijk aan. Hè? Die omgekeerde boom, waarvan het wortelstelsel misschien wel groter is dan de kroon.
1: Ja.
2: Waarom is dat zo'n belangrijk beeld?
1: De omgekeerde boom is een belangrijk symbool in de Kabbala. En die wortels die staan eigenlijk voor de kennis en het goddelijke, het contact met het goddelijke. En in het boek is het zo dat dit een kunstwerk van Kiefer is. Een omgekeerde boom die in een museum hangt. Met wortels die bloedrood zijn, alsof ze bloeden. En die boom die staat eigenlijk voor alle goddelijke krachten die aanwezig zijn. Dus dan moet je denken aan wijsheid, liefde, empathie, dat soort dingen. En dat goddelijke staat natuurlijk ook voor de schepping. Dus ik heb geprobeerd dat verhaal zo rond te maken dat we beginnen onder die levensboom en we eindigen onder die boom van goed en kwaad, waar een oordeel wordt geveld.
2: Hmm. Er zit ook een soort symmetrie in die boom, maar ook in die grootmoeder en die kleindochter die de ene met een Joodse kunstenaar, de ander met een SS'er. Heb je dat bewust gedaan? Er zit dan toch, moest het misschien ook ergens toch kloppen?
1: Het moest in die zin kloppen, omdat ik vind dat als je zo'n gruwelijk verhaal laat horen en de slachtoffers hebben helemaal geen stem in het verhaal. Ja, dat vond ik op de een of andere manier onkies. Dus ik dacht dat dat
2: moet. En over welke slachtoffers heb je
1: dan? De slachtoffers van de Holocaust. Dus ik wilde dat dat verhaal van die Holocaust ook vanuit het slachtofferperspectief verteld werd. En niet alleen maar vanuit een daderperspectief.
2: En je vertelde waarom het moest kloppen? Die symmetrie heb ik het over. Dat het dus het goed en het kwaad. En je zegt eigenlijk, er moet een soort oplossing komen voor het kwaad.
1: Ja, oplossing. Daar zoeken de mensen in het boek of de personages, die zoeken daar wel naar.
2: Ja.
1: Kijk, iedereen is op zijn eigen manier op zoek naar een oplossing. En sommigen proberen dat te vinden in het geloof, maar het lukt hen niet om te geloven. Anderen proberen tot een soort oordeel, een eindoordeel over een karakter te komen. Maar die komen ook niet tot een bevredigend eindoordeel. Dus eigenlijk zit iedereen, loopt rond met die vraag. Wie ben ik en wat betekent dat? En wat ben ik goed of kwaad?
2: Ja. Is die kleindochter van. Is zij een echo van haar grootmoeder? Of is ze een spiegel?
1: Zij is de schrijver. Dus zij neemt dingen van zichzelf en die stopt ze eigenlijk in die grootmoeder. En ze ziet wel een soort spiegel in die grootmoeder. Ze is bang natuurlijk dat ze op die grootmoeder niet zo'n heel aangenaam persoon was. Dat ze daarop lijkt. Omdat ze op een foto een soort fysieke gelijkenis ziet. Uiteindelijk zijn natuurlijk de een en dezelfde persoon. Want de schrijver is de schepper en die heeft dat personage gecreëerd.
2: Ja, de schrijver is de schepper, ja. En ze zoekt niet per se alleen de mooie kant op. Ik vind het sympathiek bijna dat ze zichzelf als onsympathiek en ook haar grootmoeder als onsympathiek durft neer te zetten. Was dat belangrijk voor jou?
1: Ja, ik vond dat eigenlijk het meest realistische. Niemand is toch helemaal goed of helemaal kwaad. Dus ik laat haar in haar aan haar negatieve kanten laat ik zien, maar ook haar positieve kant.
2: Kan vreemdgaan in je bloed zitten?
1: Geen idee. Ik denk wel dat we dingen in ons meedragen die waar we ons niet bewust van zijn, maar die heel erg toch een stempel op onze persoon hebben gedrukt. Ja. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Dus ook in familielijnen. Je ziet heel vaak dat dezelfde gebeurtenissen steeds weer in een familie op opnieuw terugkeren.
2: Ja, is dat ook, want je vertelde over dat de scène in jouw hoofd van jouw grootmoeder die een affaire had. Is dat iets waar je op die manier mee bezig bent geweest tijdens het schrijven? Op welke manier het op jou van toepassing is?
1: Ja, in mindere mate. Want ik heb wel echt een personage gemaakt van Dione. Zij lijkt eigenlijk helemaal niet zo op mij. Ik vind haar soms ook wat bleu. Zeker hoe ze begint aan die affaire. Dat je denkt van jeetje, wat een cliché. Jonge vrouw valt voor een oudere kunstenaar. Dus ik heb wel echt een karakter van haar gemaakt. En dus het begint bij zo'n scène. Maar uiteindelijk wordt het toch fictie.
2: Ja. Je gebruikt veel religieuze verwijzingen. Heeft dat een specifieke reden, los van de verhaallijn? Of wat is jouw relatie met religie?
1: Ja, ik ben zelf katholiek opgevoed. En ik heb dat geloof op een gegeven moment wel losgelaten. Toen ik een puber was, geloofde ik niet meer. Maar als je opgroeit met geloof, blijft het eigenlijk altijd een beetje in je systeem aanwezig. Mm-hmm. Dus het is heel snel in beelden, in beeldtaal, in je denken. Het is toch altijd op de achtergrond aanwezig. En zeker als je kijkt naar de symboliek in mijn boek, zit heel veel religieuze symboliek in. Ik vind dat blijkbaar aantrekkelijk. Het heeft mij zelf ook verrast, want mijn grootmoeder was zelf helemaal niet religieus. En ik vroeg me dan toch af, wat voor zin gaf zij aan haar bestaan? Of waar geloofde zij dan wel in?
2: Zonder religie, hoe spiegel je dan aan de wereld?
1: Ja, en hoe denk je dan over goed en kwaad?
2: Heb je daar een antwoord op gekregen?
1: Nou, de grap is dat zij zoekt eigenlijk ook aan het laatste deel, zoekt zij naar een antwoord van is er dan misschien toch een god? Een beetje opportunistisch natuurlijk, op het moment dat je dan voor het uiteindelijke oordeel staat, ineens op zoek gaat naar een god. Maar zij vindt het in de yoga.
2: Zij vindt het in de yoga.
1: Ja, toch een heel andere sfeer. Maar ja, omdat zij is niet religieus opgevoed, dus zij kent die hele beeldtaal niet.
2: Nee. Nou, wie niet in God gelooft, heeft altijd nog de poëzie. Schrijf je in je boek. En daar zit het boek ook vol mee. Kievers Hand werd uitgegeven door Querido. Dankjewel, Diewertje Mertens, voor je komst naar Opium.
1: Dankjewel, Shula.

0: Ja, dat was muziek van Samuel Barber. Eerst hoorde je violist Joshua Bell in een deel uit zijn vioolconcert. En hij deed dat samen met het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zinman. En daarna volgde het Chorale for Ascension Day op deze Hemelvaartsdag, uitgevoerd door het Texaanse koor Conspirare samen met het Chamber Orchestra onder leiding van Greg Hella Johnson.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Ja, dit is de wekelijkse rubriek in Opium, waarin we podiumkunstenaars vragen naar hun voorbereidingen, rituelen en voorstellingen. En deze week een veelgevraagd pianist die we al zo'n 30 jaar regelmatig op televisie zien en op de radio horen. Hij werkte met Paul de Leeuw en met Karin Bloemen en is huispianist bij het tv-programma Podium Klassiek.
2: Mijn naam is Cor Bakker. We zitten momenteel in een kleedkamer van de Kleine Comedie. Want wij hebben vanavond de première, ik wil niet, bijna zeggen de wereldpremière, maar ja, dat klinkt dan weer zo overdreven. Nee, de première van het programma Ramses en zo. En dat doe ik samen met het geweldige multitalent Maarten Heijmans. En ja, ik vind het een feestje om met iemand te mogen werken, want ik kom zelden dat soort grote talenten tegen. Ramses en zo is een programma met voornamelijk, de titel zegt het al, werk van Ramses Shaffi, maar ook heel veel onbekend werk van Ramses Shaffi. Eigenlijk zijn er 5, 6 hele bekende liedjes, hè? Zing, Vecht, Sammy, noem maar op. Die kent bijna iedereen wel, maar hij heeft 250 liedjes in zijn leven geschreven en er zitten prachtige juweltjes in. Nou, die doen we vanavond, maar er zitten ook wat andere dingen in, want het heet Ramses en zo en dat legitimeert ons ook om andere dingen te doen. Van mensen die wel als affiniteit met Ramses hebben dat ze een rafelrandje hebben. Dus een Maarten van Roosendaal, Chad Baker, Michael Jackson komt zelfs voorbij. We zijn allebei enorme Ramses-liefhebbers. We hebben ook een beetje hetzelfde DNA wat de muziek betreft. Want Louis van Dijk, die voor mij weer heel erg belangrijk was, hè, de pianist Louis van Dijk, die heeft met zijn trio een heel lang Ramses begeleid. En heel veel opnames. Hij heeft ook echt het geluid van achter Ramses bepaald. En dat zit in mijn muzikale DNA. Want ik heb 25 jaar met Louis van Dijk mogen samenwerken in het theater en de concertzalen. Dus dat zit ook een beetje in mijn spel, een beetje boel. En dat vindt Maarten ook zo geweldig om te horen. En zijn DNA is weer heel erg bepaald, omdat hij natuurlijk, het is 13 jaar geleden, de serie voor de AVRO heeft gemaakt, Ramses. Waarbij hij volledig in de huid van Ramses Shaffi kroop. En hoe, dat deed hij echt geweldig.
3: Voor degene in een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
2: Gelukkig woon ik vlakbij, in de Jordaan hier. Dus het is 10 minuutjes fietsen. Dat is lekker. En dan, als je dan om 4 uur in het theater bent, dan is dat goed genoeg. Want we hebben een aantal try-outs gedaan, dus we weten al wat er gaat gebeuren. En de technicus natuurlijk. Nou, dan is het ook, hoe is de vleugel eraan toe? Deze vleugel die hier staat in de Kleine Comedie, heb ik zelf ooit uitgezocht. Samen met Maarten van Roosendaal. Dat weet ik ook nog wel, zo heel erg leuk. In die pianowinkel. Het was toen een tweedehands piano. En nou ben ik benieuwd of hij een beetje goed onderhouden is. Dus ik heb voor de zekerheid heb ik ook nog een eigen stemmer ingehuurd. Die gaat nog na de soundcheck, want de soundcheck is ongeveer tot 6 uur. Gaat hij hem nog even goed bijstemmen voor vanavond. Dat vind ik voor een première dan wel belangrijk, dat goed klinkt. En voor de rest, ik stond vanmorgen om 9 uur in de sportschool. Dus dat is ook wel lekker, dat je even een beetje energie krijgt. Ik heb een heel klein tukje gedaan vanmiddag, voor een half uurtje. En we gaan tussendoor lekker eten. En dan moet het vanavond moeten gebeuren. Zo bereid ik me voor. Het laatste half uur voor de voorstelling. Dan Maarten, ik sta hier ook een bankje in de kleedkamer. Die ligt vaak nog gewoon echt te slapen. Dan moet ik hem echt wakker maken van Maarten, over 10 minuten moet ik zo. Oké. En dat heb ik niet. Maar wel even op de iPad kijken naar het NOS-journaal om 8 uur. Weet je wel, nog even. Ja, ik ben niet dat je je heel erg moet concentreren of zo. Nee hoor, dat hoeft niet. Rituelen die ik doe voordat ik ga spelen, die heb ik eigenlijk van Louis van Dijk geleerd. Dat is alleen maar om de handen en de vingers los te maken, de spieren. En dat zijn, is de helikopteroefening. Dus dan ga ik staan en dan doe ik mijn armen wijd. En dan ga ik steeds grotere cirkels draaien met mijn armen. En dan weer terug. En dan weer klein. En, daar, en daar, daar krijg je hele warme spieren van. En de hele goede doorbloeding. En dan zit je veel lekkerder te spelen. Waar ik het me meest op verheug. Ja, wat ik altijd geweldig vind op te spelen is De een wil de ander. Dat is een bekend stuk van Ramse. En dat is heel uitbundig. En dat doet Maarten. Ja, hij doet alles geweldig, maar dat doet hij echt ook weer zo goed. Dus dan komt er zoveel energie weer in één keer vrij. Ja, dat vind ik altijd heerlijk om te spelen. Wanneer is voor mij de avond geslaagd? Ja, als... Dan ga ik toch weer Louis van Dijk ook citeren. Die zei altijd van, ik wil dat de mensen van me houden. Na afloop dat ze naar huis gaan en zeggen, oh, ze moeten allemaal van me houden. Nou ja, ik weet niet of dat zo is, maar het moet wel zo zijn dat de mensen er eigenlijk bij het laatste stuk, want dan, dat is dan zing vechten, en dan gaan we ook naast elkaar staan. En als ze dan massaal meteen gaan opstaan, dan weet je, ja, ze hebben het leuk gevonden. Als het een beetje aarzelend is van, oh ja, we moeten gaan staan, want dat is gebruikelijk in het theater. Hè? Oh ja, we staan er ook vaak. Maar ze meteen, oh ja, en dan lopen we ook vrij snel weg. En dan wachten tussen de coulissen. En dan, ja, het houdt aan het applaus. Ja, dan krijgen ze ook nog een toegift natuurlijk.

Ja, dat was Cor Bakker in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En Cor toert dus samen met acteur en zanger Maarten Heijmans in het nieuwe programma Ramses en Zo, een muzikale ode aan Ramses Shaffy. Te zien bijvoorbeeld in Veldhoven op maandag 25 mei. En daarna nog in Heemstede, Almelo, Den Bosch en Diemen.

geloof dat ze naar huis gaan. En ze moeten allemaal van me houden. Nou ja, ik weet niet of dat zo is, maar het moet wel zo zijn dat de mensen er eigenlijk bij het laatste stuk, want dan, dat is dan zing vechten, en dan gaan we ook naast elkaar staan. En als ze dan massaal meteen gaan opstaan, dan weet je, ja, ze hebben het leuk gevonden. Als het een beetje aarzelend is van, oh ja, we moeten gaan staan, want dat is gebruikelijk in het theater. Hè? Oh ja, we staan er ook vaak. Maar ze meteen, oh ja, en dan lopen we ook vrij snel weg. En dan wachten tussen de coulissen. En dan, ja, het houdt aan het applaus. Ja, dan krijgen ze ook nog een toegift natuurlijk.

Ja, dat was Cor Bakker in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En Cor toert dus samen met acteur en zanger Maarten Heijmans in het nieuwe programma Ramses en Zo, een muzikale ode aan Ramses Shaffy. Te zien bijvoorbeeld in Veldhoven op maandag 25 mei. En daarna nog in Heemstede, Almelo, Den Bosch en Diemen.

0: Emily Beynon speelde het eerste deel uit de Sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc samen met de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Bramble Tovey. En daarvoor hoorde je het Adagio uit het zesde strijkkwartet van Felix Mendelssohn Bartholdy, uitgevoerd door het Artemis Quartet.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, in deze rubriek ontfermen we ons over componisten die buiten de boot vallen. Mannen en vrouwen die ooit roemrijke carrières hadden, maar waar nu niemand meer naar omkijkt. Zo ook de Spaanse gitariste en componiste María Dolores de Goñi. In de 19e eeuw was ze een superster. Haar tournee door de Verenigde Staten zorgde destijds voor euforie, maar twee eeuwen later is die hype behoorlijk voorbij. Goed dus dat gitarist Heike Mathiesen de muziek van de Goñi weer op plaats zette.

Ja, dat was muziek van Maria Dolores de Gogni, uitgevoerd door Heike Matisse. Maria was de bijna vergeten componist van vandaag. En dit was Opium. Morgen om 7:00 zijn we er weer. Dan zit Brecht van Hulten hier. Zij ontvangt scenario-schrijver Nathan Vecht. Hij werkte mee aan Aletta the Musical over Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke huisarts van Nederland en een van Nederlands meest prominente feministen. En de musical kreeg maar liefst 7 nominaties voor de Musical Awards, die volgende week woensdag worden uitgereikt. Zometeen na 8:00 het avondconcert met Pieter van Nes, rechtstreeks vanuit het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En wij gaan eruit met muziek van Ferdinand Ries. Nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: 12 lege kerken,
6: 12 transformaties door kunst.
5: Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. De Nederlander stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de man. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. En profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Zacht commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: 6 bekende Nederlanders gaan de Baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ik wil uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
14: Hou je bek, man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Pieter van Nes.
19: En hartelijk welkom bij dit NTR Avondconcert. Vanavond live in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Bij een concert van het Nederlands Blazers Ensemble in de gloednieuwe serie van het ensemble De Beste Blazers van Eigen Bodem. Het is een idee van Brand Attema, trombonist die sinds een aantal jaar artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble is. En het idee was om met elkaar te vieren hoe rijk de blazerscultuur in Nederland eigenlijk is. De cultuur waar het ensemble natuurlijk zelf onderdeel van is. Maar ook bijvoorbeeld ensembles zoals Kalefax, Orkest de Ereprijs. Of wat dacht je van al die amateurgezelschappen, harmonieën, fanfares door het hele land? En Nederland heeft veel unieke blazers, muzici die bekend staan om een bepaalde creativiteit, vernieuwende aanpak en uiteraard virtuositeit. En de eerste die ze voor dit programma hebben uitgenodigd is trompetiste Maite Hontelee. Hier in die blazerscultuur opgegroeid, maar ze ontdekte op een gegeven moment een passie voor Latin muziek, ging naar Zuid-Amerika en groeide daaruit tot een van de grote salsa-sterren daar, geliefd in het hele continent. En nu alweer een tijd terug in Nederland. Ik ga straks even met haar praten. Eerst maar eens wat blazersmuziek van Kalefax, de Eintritt uit de Waldszene van Robert Schumann.

0: ensemble dat al jaren in het hart van de Nederlandse blazerscultuur zit. Ensemble Kalefax hier met de Eintritt uit de Waldszene van Robert Schumann. En straks dus het concert De Beste Blazers van Eigen Bodem van het Nederlands Blazersensemble en trompetiste en salsaster Maite Hontelee. En die heb ik hier even bij de microfoon gestrikt. Dus ja, Maite, wat fijn dat je op jouw muzikale avond even tijd voor me wil maken.
1: Nou, dankjewel. Toch wel heel bijzonder om vanavond live op de radio dit project te kunnen laten horen.
0: Ja, want ik was eerder deze tour was ik al bij een van deze concerten. Vrij in het begin van de tour. En toen zei je zelfs al van, ik zie er nu al tegenop dat het afgelopen gaat zijn. Hoe sta je daar nu in?
1: Nou ja, dat wordt dus elke dag erger. We spelen er nu nog 4. Morgen Arnhem en daarna nog Groningen en Nijmegen. En ja, je wordt, het is een beetje cliché, maar je wordt echt wel een soort familie samen. En omdat je samen iets heel kwetsbaars doet en iets nieuws doet en ook nog heel intens. We hebben 10 concerten in ongeveer 10 dagen en daarvoor nog al 3 dagen gerepeteerd. Dus echt 2 weken in een snelkookpan. En het is gewoon, het werkt gewoon als een tierenlier. Dus mensen zijn enorm enthousiast, maar bovenal zijn wij zelf heel blij met dit programma. Het was best wel spannend, omdat we klassiek combineren met Latin. Dus het ene stuk, dan zit je naar Chopin te luisteren. En vervolgens gaan we weer, wordt er weer een Latin stuk afgeteld. Het is toch maar de vraag hoe dat wordt ontvangen en hoe dat voelt. Maar eigenlijk geeft iedereen juist terug aan ons dat het zo verfrissend is en leuk. En wat het uiteindelijk bindt, is dat ik een beetje vertel wat mijn muzikale rugzak is. Wat er allemaal in zit.
0: Ja, want je hebt carte blanche gekregen van het ensemble om dit programma te maken. Hoe kom je dan, door die rugzak dus, maar wat is die rugzak dus dat je met deze muziek, al die verschillende muziek hier bent gekomen?
1: Ja, nou ja, goed. Dat was ook een gesprek met Brand Atsema, artistiek leider van het NBE. En we gewoon even praten over, nou ja, wat dan leuk zou zijn. En natuurlijk moet je het dan hebben over mijn Latin-achtergrond, mijn salsa-achtergrond. Maar ook over dat ik ben begonnen in de fanfare. En dat is natuurlijk ook heel leuk om daar muzikaal naar te verwijzen. En dat ik enorm verliefd ben op Cubaanse muziek en Colombiaanse muziek. Maar dat ik vroeger ook wakker werd met de muziek van Chopin. En ja, dat blijkt dus allemaal naast elkaar te kunnen bestaan op zo'n avond.
0: Ja, want je vertelt daar ook over hoe je aan al die muziek bent gekomen. Is dat dan ook hetgeen dat het kwetsbaar maakt om dit te doen?
1: Ja, zeker. Ik denk wel dat het verhaal erachter, de context die je erbij krijgt, dat maakt dat je wel wat meer mee kunt gaan ook in zo'n avond. Want uiteindelijk is dat de rode draad. Van, nou ja, goed, wat heb ik allemaal muzikaal gezien meegemaakt? En welke hobbels heb ik moeten overwinnen om ook weer hier te staan vanavond? Want ik heb de tijd niet gespeeld, dus dat was niet vanzelfsprekend. Ja, dan is het eigenlijk heel bijzonder als je mensen daarin mee kunt nemen.
0: Ik vroeg me nog af, jij bent natuurlijk helemaal thuis in die Latin-wereld. Die gasten hier van het ensemble en al die amateurs waar je ook mee werkt, dat zit ook nog een facet. Die kennen die Latin-wereld lang niet zo goed als jij. Waar is daar een beetje in mee te krijgen?
1: Nou, dat was dus ook wel spannend. Van, nou ja, goed, dan laat je arrangementen maken die best wel hoog gegrepen zijn. In de zin van, ik weet dat iedereen alles meteen kan weglezen, maar heb je dan ook de juiste feel te pakken met elkaar? En eigenlijk in die 3 dagen repeteren ging dat heel goed. We hebben de eerste dag ging het vooral over, oké, nou, welke noten moeten we spelen? De tweede dag konden we enorm aan de gang met interpretatie. En de derde dag zeiden we tegen elkaar, wauw, dat we al zo ver zijn. Dat het al zo één ding wordt. Want we spelen dus met het NBE, maar ik heb ook een eigen combootje meegenomen. Saxofoniste, een pianist, een conguero, iemand die conga speelt. En Adinda Meertens op contrabas. En dat maakte ook wel dat die zijn eigenlijk ook de brug tussen die stijlen en tussen het NBE en mij. En dat heeft ook wel voor gezorgd, denk ik, dat het zo goed lijmt of zo allemaal.
0: En kun je nog eens kort schetsen hoe het tijdens deze tour werkt met die amateurs die je meeneemt?
1: Ja, precies. De participanten. Ja, nee, is dat zo moeilijk, hè? Het woord amateurs klinkt een beetje denigrerend. Terwijl het gaat gewoon over mensen die elke maandagavond te gek hun hulp beoefenen.
0: Amateurs, ik zeg altijd liefhebbers. Dat
1: ja,
0: is het letterlijk
1: precies,
0: wat het is.
1: Precies dat. Nee, dit is wel te gek hoor. Dus het begin en het eind van de show is een beetje spoiler alert dit. Doen ze mee. En dat werd uitgezet als een idee van, nou, laten we eens kijken of we die fanfarewereld en dat gevoel ook een beetje live kunnen neerzetten. Ik was als de dood dat niemand zich zou opgeven. Maar het bleek echt een enorm succes. Dus in Utrecht waren er, geloof ik, 34 participanten extra. Dus dan heb je opeens een mega groot NBE te pakken. Ook enorm veel lol. Want het is gewoon een enorm groot feest om met zoveel mensen te werken.
0: En waar verheug je het meeste op voor vanavond?
1: Nou, vanavond is weer speciaal, want er zitten weer een aantal goede vrienden in de zaal. Mijn ouders zitten wederom in de zaal voor de tweede keer, wat heel bijzonder is. En ja, het is natuurlijk een heel geweldige plek. Amsterdam heeft sowieso altijd iets magisch.
0: Ja. Dankjewel. Toi, toi, toi.
1: Graag gedaan. Veel plezier.
0: Trompetiste Maite Hontelee. Vanavond flugelhornspeler om precies te zijn. En hier in de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ duurt het nog een paar minuten. De zaal begint zich aardig te vullen. We keren nog één keer terug naar Schumann door Kalefax.

De Jäger auf der Lauer uit de Waldszenen. Oorspronkelijk pianomuziek van Robert Schumann hier in een arrangement en gespeeld door Kalefax. En zo dadelijk dus het Nederlands Blazersensemble samen met Maite Rontelee op Flügelhorn. Dat concert gaat zo dadelijk beginnen. Ze heeft, zoals ze vertelde, ook een aantal gastspelers uitgenodigd. Een combo bestaande uit Adinda Meertins, contrabas, Giovanni Molinari, percussie, ja, conga's, Francisco Rodriguez, piano en Femke Moore, saxofoon. En het podium staat hier ook helemaal vol, ook vol met microfoons. Het wordt ook uitversterkt in de zaal. En het staat nu nog een beetje in het donker. Er hangt een kleine mist, klein mistveld, sfeervol mistveld op het podium. Het is wel bijzonder ook, hoor. Goed om te vertellen. Maite die zal tijdens het concert tussen de stukken door zelf alles aan elkaar praten en vertellen waarom ze bepaalde muziek heeft gekozen, welke muziek het is en daar allerlei leuke dingen over vertellen. Er wordt ook participatie vanuit het publiek gevraagd. Dus ik zou zeggen, doe thuis ook lekker mee. Brand Attema zal nog eventjes iets vertellen, artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble. En vooral ook goed om te weten, het concert dat begint zo dadelijk met een hele groep amateurblazers. Blazers die zich hebben kunnen aanmelden. En dat is tot nu toe iedere dag in deze tournee weer gelukt. Blazers uit harmonieën, fanfares, noem het allemaal maar op. Die samen hebben gewerkt met het Nederlands Blazers Ensemble en Maite Rontelee aan de openings- en de slotmuziek van het programma. En ze komen ook zo dadelijk vanuit achter in de zaal oplopen. Dus dat zal een beetje wat verder weg gaan klinken. En ik wacht even tot ze gaan komen. Ik zie dat de deuren nu in ieder geval gesloten zijn. Het publiek is in ieder geval allemaal binnen. Ze zullen achter deze gesloten deuren in de hal nu allemaal verzamelen en even stemmen. Ja, en verder het programma. Het is een heel divers programma. Maite zei het al, er zit heel veel Latin muziek in. Muziek van, ik noem wat namen. Felix Reina, Ramon Baye, Juancho Valencia. Maar ook namen die we in de klassieke muziek beter kennen. Manuel de Falla, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. Alles komt voorbij. En ik zie nu

dames en heren, ik loop heel even naar u toe. Vanavond is de avond van Maite, maar ik wil u toch heel even vertellen wat we gaan doen. Ik ben Brand, artistiek leider van het NBA. En u zag net al deze geweldige extra spelers. Dat zijn mensen die komen uit onze beroemde Nederlandse blazerscultuur. We hebben een waanzinnige blazerscultuur met heel veel professionele spelers, maar nog veel meer mensen die het als hobby elke week weer in de harmonie en de big band en het jeugdorkest doen. En die spelen zo fantastisch. Ze komen straks nog terug, maak je zich geen zorgen. Met alle dingen die we als NBA doen, en we reizen de hele wereld over, van India tot Brazilië, dachten we ineens, wacht eens even hier. In Nederland is natuurlijk ook een traditie die je echt wel mag eren en waar je aan kunt verbinden en iets bijzonders uithalen. En dat is deze blazerstraditie. Nou, dan heb je de mensen die het als hobby doen, dan heb je geweldige mensen die in de symfonieorkesten spelen en in ensembles en echt waanzinnig niveau. En dan heb je een paar mensen die zeggen, wacht eens even, ik ga iets doen wat nog nooit iemand gedaan heeft en ik ga mijn eigen pad maken. En die mensen, daar staat Nederland ook best wel bekend om. En niet per se waren de beste blazers gekozen, maar dat was een beetje met een knipoog. Het gaat helemaal niet om zo hoog en zo snel en zo hard mogen. Het gaat natuurlijk om een bijzondere verhaal en een verbinding met het publiek en een inspirerend verhaal. Toen dachten we, ja, die mensen, die willen we nou echt in de schijnwerper zetten. En u begrijpt het al. De eerste die naar boven kwam, zei meteen ja. En we zijn heel trots dat we deze hele tour op pad zijn met Maite Honterlee. Veel plezier. APPLAUS.

Dank u wel. Bienvenidos. Welkom bij dit concert, zevende in de rij. En deze is een beetje spannend. Ja, precies, omdat het zo stil is. Daarom. Gaat het goed? Zijn jullie een beetje los? Oké, fijn. Goed zo. Want ik weet niet, die eerste paar nummers, dan moet je toch altijd een beetje ontdooien. Dus ik wil dat graag met jullie doen. Een beetje helpen graag. Dus een beetje feedback geven, een beetje zo... Een beetje viben, komt het helemaal goed vanavond. Nou, ja, zoals Brand zei, ze belde me, klopt. En ik kreeg dus opeens de artistiek leider van het NBE aan de lijn. En ik dacht, het NBE, dat ken ik heel goed. Dat ken ik namelijk, omdat ik als jong meisje het nieuwjaarsconcert altijd al zag op tv. Ja. Oh ja, precies. Emotie. Een groot applaus voor het NBE, graag. Allereerst. En ik zag dat altijd en daar werd ik altijd enorm blij van. En ook wel, ik weet niet of jaloers het goede woord is, maar wel dat je zo enorm vol bewondering kijkt naar niet alleen naar het NBE, maar ook naar die kleine componisten. En ik speelde toen de tijd al in de fanfare en speelde ik bugel. En dat was dan toch, oh echt waar, Haften loves Maite. Ik heb het is gewoon een spanbord. Dus, hoe heet dat? Ja, wauw, yeah. Nou, geweldig, dat is lief. Nou ja, goed, dus inderdaad, bugelmeisje, keek ik naar het NBE. En toen belde hij me op, we hebben een serie en die heet De Beste Blazers van Eigen Bodem. En toen zei ik, goh, ja, maar nou ben ik juist helemaal niet meer bezig met de beste blazer zijn. Dat heb ik namelijk een tijdje te veel gedaan en dat ging mis. Toen vond ik het muziek maken niet meer leuk. Dus kunnen we het hebben over die titel? En nou, dat kon wel, hè? Hij zei het net al een beetje, de beste blazer is natuurlijk niet degene die het hardst en het meest hoog speelt. Maar we kwamen erop dat de beste blazer misschien wel gewoon een gelukkige blazer is op het podium. Nou, toen dacht ik, als dat de ondertitel is, doe ik mee. Dat is goed, dat gaat lukken. En dus je ziet hier sowieso vanavond een hele gelukkige blazer. Volgens mij zijn er hier meerdere gelukkige muzici. Nou, dat is heel fijn. En ik mocht dus die avond gaan samenstellen van de gelukkige blazer. Nou, dat hebben we vanavond gedaan. Het gaat alle kanten op. Jullie hoorden al een introductie, die ging over de fanfare. Ik ben namelijk groot geworden, muzikaal groot geworden, in Haften. Dat mooie dorpje in de Betuwe aan de Waal. In de fanfare, later harmonie, nieuw leven. En jullie hoorden net de mars Frohe und Heiter. Pam, pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam. Nou, dat was mijn eerste muzikale ervaring, live spelen. Maar later, veel later, na wat omzwervingen, de eerste salsa band, vervolgens conservatorium en vervolgens Colombia. Daar heb ik 10 jaar lang gewoond en heel veel gespeeld. En ook de brass traditie leren kennen, de blaastraditie. En de porro, die jullie hoorden aan het eind van het stuk, die wordt alleen maar gespeeld in het zand, in het warme zand, 40 graden. Blazers die vooral heel tof spelen en swingend spelen, maar ook heel vals spelen. En nou ja, die extremen die zaten net eigenlijk in dat eerste nummer verpakt. Jullie kunnen dus nu ook voor kiezen om te gaan. Want dan zit eigenlijk alles er heel in. Nee, doen jullie niet. Oké, fijn. Nou, het tweede stuk was El Nietzsche. El Nietzsche is een danson. En danson werd populair rond de 1920 in Cuba. En in de danson hoor je zo mooi hoe klassieke muziek samenkomt met die ronde vormen. Dus, nou ja, goed, eerst een beetje keurig hè, in het keurslijf en daarna gaat het dan alsnog los met improvisaties en een koortje. Ik zei jullie al dat het een beetje alle kanten op zou gaan. Ik heb namelijk gewoon eigenlijk een muzikale rugtas opgedaan en die schud ik zo over jullie leeg. Fanfare, porro, danson en nu Chopin, want ik ben een tijd lang, toen ik jong was, wakker geworden met de muziek van Chopin. Een arrangement van Willem van Merwijk.

volgens mij ben ik er weer. Even warm blazen, even inkomen. Ik vertelde u net al even dat ik in Colombia heb gewoond. 10 jaar. Dat is best lang. Dat is genoeg om echt wel te voelen dat je er hebt geleefd. Dat je de straattaal kent of zo. Dat je weet hoe je moet bewegen. Dat je weet welke moppen je wel of niet moet vertellen op een feestje. Dat je ze ook snapt. Maar aan het eind van mijn periode in Colombia was ik echt helemaal niet meer happy. Ik had heel veel opgenomen en heel veel gespeeld. Maar de muziek, ja, leefde eigenlijk niet meer hier binnen. En dat was eigenlijk heel erg treurig en jammer. Maar op dat moment was ik er eigenlijk ook wel blij mee. Ik dacht, ik geef mezelf de ruimte en ik pak die trompet in. Ik speelde toen nog veel trompet. Hup, in de koffer. Tsk, dicht. Doe ik nog niet meer open, dacht ik. Ik ga terug naar Nederland. En nou, daar heb ik heel andere dingen gedaan. Ik heb hele leuke dingen gedaan in de culturele sector. Maar na een aantal jaren... Oh ja, tussendoor ook nog 2 kinderen gekregen. Gratis en voor niks. En, na een aantal jaren begon het toch weer een beetje te kriebelen. Maar in die tussentijd was ik ook sowieso wel bezig met... Ja, hoe doe je dat? Als je niet meer speelt, ben je dan nog muzikant? Ik had op LinkedIn op een gegeven moment weggeveegd met een gummetje dat ik trompetist was. Dus ik, ja, voor mijn gevoel was ik dat niet meer, want ik had geen embouchure meer. Dus ja, ik geen trompetist meer, toch? En, maar ik was wel heel erg zoekende van, ja, wat doe ik dan met die muziek? Nou, bovenaan mijn bucketlist, of bijna bovenaan, want eigenlijk bovenaan stond ooit spelen met het NBE. Maar daaronder, ja, gelukt. Daaronder stond de Matthäus-passie zingen. Ja, zingen. Nou, heb je een paar opties. In je eentje. Komt niet zo over. Met een professioneel koor ging het hem niet worden. Dus kon ik nog met een amateurkoor zingen. Nou zingt mijn moeder in een koor in Bergen, Noord-Holland. En die gingen de Matthäus instuderen. Dus ik dacht, oké, dat ga ik doen. Dus elke maandagavond ging ik daar mijn altpartij zingen. En die moest ik natuurlijk ook thuis oefenen. Dus ik ging naar dat zolderkamertje zo ver mogelijk van iedereen vandaan om die geïsoleerde altpartij in te studeren. En als ik dan naar beneden kwam na het oefenen, dan zat er meestal iemand of aan de keukentafel of op de bank of somewhere een beetje te gniffelen. Klonk kennelijk toch niet zo tof als ik misschien bugel zou spelen of zo. Maar maakt niet uit. Ik vond het te gek. En die persoon die aan het kniffelen was, dat was mijn vrouw. Nog steeds mijn vrouw. En die is er trouwens vanavond. Ze staat hier op het podium. Adinda Meertens achter de contrabas. En gelukkig vond ze het wel leuk om de uitvoering te zien. Dus ze is wel komen kijken naar de uitvoering van de Matthäus-passie. Nou ja, op die bucketlist stond natuurlijk ook de Matthäus-passie spelen met het NBE en mijn vrouw is uitgekomen.

Dankjewel. Ik zei toch dat het alle kanten op zou gaan. En ik ben niet alleen maar zo'n melancholicus. We komen ook nog op heel veel vrolijkers, zeg maar. Ik was niet aan het spelen. Ik was wel een beetje aan het zingen, aan het proberen. Oh, ik moet even naar Adinda kijken. Maar na een paar jaar dacht ik wel, ja, wat mis ik dat toch, dat samenspelen. Want het is wel een uniek gevoel om hier samen muziek te maken. En gedeeltelijk doe je dat lezend van een partituur, maar heel veel gaat om die voelsprieten zo laten swingen. En kijken wat er dan gebeurt met elkaar. En dat is waanzinnig. Als je die taal met elkaar kunt spreken. En als je dat dan nog kunt doen voor een bijzonder publiek. Ja, dat maak je samen namelijk. Maar ik dacht wel, ja, hoe moet ik dat doen? Want die koffer, weet je, die zat echt op slot. En toen werd ik gebeld of ik samen wilde spelen met een Cubaanse pianist genaamd Ramon Valle. Die is hier trouwens. Ik zei, ja, maar ik speel niet. Dus ik moest even over nadenken wat ik daar dan mee zou doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga in ieder geval met hem repeteren. Eens kijken wat er gebeurt. Dus ik weer naar een zolderkamertje ergens. Dit keer met een mooie vleugel erin en Ramon erbij. Toen gingen we eerst eens even in gesprek over wat nou dat betekent, dat muziek maken. En waarom je het doet. Want ik was dat gewoon kwijtgeraakt. Ergens on the way wist ik niet meer waarom ik daar nou zo'n plezier in had ooit. En we begonnen te praten en nou, Ramon is gewoon best wel filosofisch ingesteld. En het was eigenlijk een heel mooi en liefdevol gesprek. En hij zei ook, en we kwamen samen tot de conclusie, dat het heel erg gaat gewoon over een gesprek voeren op het podium. En dat betekent dat je eigenlijk alles kunt doen. Als je maar in gesprek blijft. En als je maar vertelt wat er dan hier binnen leeft. En dat klinkt heel voor de hand liggend, maar ik heb er toch meer dan 40 jaar over gedaan om dat dan echt te doorvoelen. En dat was ook dankzij dat gesprek. Uiteindelijk hebben we die monden toch maar op slot gedaan en zijn we gaan spelen. En dan ging dat gesprek gewoon door. En toen kwam ik erachter dat, ja, dat het enige wat je nodig hebt is eigenlijk dat je al dat gedoe van je afzet. Dat perfect willen spelen, maar dat je dus een gelukkige blazer kunt worden door gewoon helemaal jezelf te zijn. En door alles te laten vallen. Dat is wel heel eng. Maar dat kon omdat ik, nou ja, ook wel een belangrijke persoon daarvoor had gevonden. Dus ik kon weer een gelukkige blazer zijn. En ik sta hier dus als gelukkige blazer omdat ik een nieuw pad heb gevonden. Waarin ik het muzikale avontuur helemaal durf aan te gaan. Zonder percussie, zonder bassen, zonder blazers om me achter te verschuilen. Maar gewoon puur in duo durf ik nu ook gewoon te spelen. Gewoon door mezelf te zijn. Nou, dat is een groot geluk en ik dacht niet dat ik dat nog terug zou vinden. Dus ik ben ontzettend blij dat ik vandaag wel weer met blazers en met bas en met piano ook gelukkig kan zijn. Dus dat is fantastisch. Dankjewel. Wat we nu gaan spelen is een stuk van Ramon en dat heet Johanna. En dat schreef hij voor zijn nicht, die woont op Cuba. Die werd 15 jaar oud. 15 jaar worden in Zuid-Amerika is iets heel groots, is heel belangrijk. Dan word je volwassen. Maar hij kon daar niet bij zijn, want hij was in Nederland en zij in Holguín op Cuba. En dan schreef hij een stuk voor haar, Johanna. Het beschrijft eigenlijk die dag die zich ontwikkelt. Ze wordt wakker op haar cumpleaños en beleeft een mooie dag. Johanna, voor jullie, van Ramon Valle.

Dank u wel. Dat was trouwens Danza del Fuego, gearrangeerd door Randall Corson uit Curaçao. Kennen jullie hem? Ja. Nou, we hadden de setlist bijna compleet. Maar we dachten, ja, er mist toch echt nog één stuk. En de laatste tijd luister ik veel naar een zangeres. En zij heet Nora Fischer. Kennen jullie haar? Zij is hier ook. Ja. En omdat ik thuis twee kleine koters heb, luister ik dan naar Nora, maar dan komt er daarna Woezel en Pip voorbij. Ik dacht, Woezel en Pip moeten we niet met het NBE spelen. Maar hoe tof zou het zijn om iets te doen van het album van Nora. Ik leerde Nora kennen bij Podium Klassiek. Zij schoof aan. En toen kende ik haar nog niet. En toen vertelde ze haar verhaal. Ze is namelijk gestopt met zingen. En later zag ik een voorstelling van haar. In Theater de Regentes in Den Haag. Achter mijn huis ongeveer. En daarin vertelde ze hoe het zo kwam. En die voorstelling raakte mij diep. Ze liet beelden zien van zichzelf als klein meisje. En hoe ze zo ontzettend speels genoot van het muziek maken. Van het zingen. En ze liet ook beelden zien van optredens over de hele wereld. Waarin ze zo stond te stralen. Maar waarin ze van binnen helemaal niet happy was. Ik herkende dat verhaal natuurlijk enorm. Maar die avond besefte ik ook, oh, ze is gestopt met zingen. Wat erg. Ik wil dat helemaal niet. Ik heb haar nog nooit live zien zingen en dat wil ik zo graag. Dus eigenlijk wat wij vanavond gaan doen is een hommage. We spelen wel de hele tour trouwens, niet alleen vanavond. En dit stuk nam zij op die plaat. En het heet Can She Excuse My Wrongs? Het is van John Dowland. En dit is een arrangement, eigenlijk een nieuw arrangement van het arrangement op de cd. Komt-ie, Can She Excuse My Wrongs?

En vandaag doe ik ook een combo mee. We staan uit Femke Moore van Alsace. Francisco Rodriguez achter de piano en op backing vocals. Giovanni Molinari achter de congas. Adinda Meertens op de contrabas. Dankjewel. Ik wil ook heel graag het technische team bedanken. De mensen die ervoor zorgen dat het er zo prachtig uitziet. Dat het zo goed klinkt en dat het zo goed georganiseerd is. En dat zijn Jelle, Joost, Meta en Harmen. Een heel groot applaus. Het was een genot om voor u te spelen. Echt waar. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben heel blij. Gelukkig ben ik. Gelukkig blazer. Het is gelukt. het NBE is ontzettend avontuurlijk en dat avontuur zetten ze nog een beetje door in de foyer. Ze spelen zometeen nog een mini-concertje voor u daar. Daar gaan wij ook straks allemaal naartoe. Een beetje nog een drankje doen met jullie bijvoorbeeld. Daar staat ook een tafel met cd's, lp's van het NBE. Maar ik heb er ook nog een paar meegenomen. Die kan ik ook signeren als u dat leuk vindt. Voor degene die luisteren, want dit wordt nu live uitgezonden op NPO Radio 4. Jullie kunnen ook lekker een Spotify playlistje opzetten van het NBE bijvoorbeeld. Of van mij te ontzettend. Nou, dan ben je helemaal je afterparty, toch? Komt het helemaal goed. Nog een klein dingetje dat toch eigenlijk wel groot is. Ik had het al eventjes over Adinda Meertens. Die daarachter... Ja, ik heb er altijd een huwelijk gevraagd, dus dat is al gedaan. Dus dat gaat niet gebeuren. Sorry, schat. Maar we zijn wel een band samen begonnen. En die heet My Trompetleer Ila Novia. La Novia, dat is dan als je serieus bent met iemand, zeg maar. Als je serieus gaat met iemand. En met die band gaan we binnenkort op tour. En op 4 december, het duurt nog even... Maar ja, je moet er vroeg bij zijn. Staan we in de Melkweg, hier in Amsterdam. Dus als u daarbij wil zijn, ticketverkoop is al gestart, kunt u daarheen. Er zijn flyers ook te verkrijgen. Maar nou, ik wil dat gewoon zeggen, want het is hartstikke belangrijk. We willen jullie als publiek namelijk. Ja? Dank u. Nogmaals, graag een heel groot applaus voor het NBE. Voor alle mensen die extra zijn gekomen vandaag om dit feest extra groot te maken. En voor u om te komen. Dank u.

0: Ja, nogal uitbundig concert. En een bijpassend uitbundig publiek hier in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Bij dit concert van het Nederlands Blazers Ensemble, het NBE, met als titel van het programma De Beste Blazers van Eigen Bodem. En de ster van deze avond was Maite Hontelee. Je hoorde haar zelf ook zeer persoonlijke vertellen over haar muzikale levenspad en over de muziek die daarbij paste. En je hoorde haar natuurlijk spelen op de bugel. Met muziek van Carlitos Irarragorri tot Eliseo Grenet en van het Dixie Dominus van Händel tot de rituele vuurdans van de Falla. Al met al echt een avond als kruisbestuiving tussen de Nederlandse blazerscultuur en de Zuid-Amerikaanse salsa-wereld. Belichaamd door Maite Hontelee. En je zag en hoorde dat het Nederlands Blazers Ensemble dit soort uitstapjes toch wel eens toevertrouwd hoor. Mooie belichting, verzorgde maar toch wel casual kleding. En dan dit soort nieuwe concertvormen. Helemaal senang ook met de ritmes en de accenten in alles wat deze Latin muziek zo uniek maakt. Ondersteund door een combo dat Maite Hontelee zelf meenam. Ik noem Adinde Meertins, contrabas, Giovanni Molinari, conga's, Francisco Rodriguez piano en Femke More saxofoon. En bij de eerste en de laatste muziek ook nog aangevuld met een heel aantal amateurblazers die zich voor dit concert hadden aangemeld en dat vandaag hebben ingestudeerd. Al met al echt een blazersfeestje dat zo dadelijk na afloop van deze uitzending op npoklassiek.nl/avondconcert in zijn geheel is terug te luisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En het publiek is achter de muzici aangelopen richting de foyer om daar nog een drankje te doen, na te praten. En zoals Maite al vertelde bij het Nederlands Blazers Ensemble is het dan ook gebruikelijk om daar eventjes wat te spelen nog. Dus daar ga ik zomaar eens even een kijkje nemen, even wat sfeer proeven. En tot die tijd hoor je de Cuban Overture van George Gershwin in arrangement voor het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet.

0: en de Zuid-Amerikaanse salsa-wereld, belichaamd door Maite Hontelee. En je zag en hoorde dat het Nederlands Blazersensemble dit soort uitstapjes toch wel eens toevertrouwd, hoor. Mooie belichting, verzorgde, maar toch wel casual kleding. En dan dit soort nieuwe concertvormen. Helemaal senang ook met de ritmes en de accenten in alles wat deze Latin muziek zo uniek maakt. Ondersteund door een combo dat Maite Hontelee zelf meenam. Ik noem Adinde Meertins, contrabas, Giovanni Molinari, conga's, Francisco Rodriguez piano en Femke More saxofoon. En bij de eerste en de laatste muziek ook nog aangevuld met een heel aantal amateurblazers die zich voor dit concert hadden aangemeld en dat vandaag hebben ingestudeerd. Al met al echt een blazersfeestje dat zo dadelijk na afloop van deze uitzending op npoklassiek.nl/avondconcert in zijn geheel is terug te luisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En het publiek is achter de muzici aangelopen richting de foyer om daar nog een drankje te doen, na te praten. En zoals Maite al vertelde, bij het Nederlands Blazers Ensemble is het dan ook gebruikelijk om daar eventjes wat te spelen nog. Dus daar ga ik zomaar eens even een kijkje nemen, even wat sfeer proeven. En tot die tijd hoor je de Cuban Overture van George Gershwin in arrangement voor het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet.

Het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet met de Cuban Overture van George Gershwin. Ja, ook een van die voorbeelden van die Nederlandse blazerscultuur die hier deze avond in het Muziekgebouw aan het IJ zo gevierd werd door het Nederlands Blazers Ensemble samen met Maite Hontelee. Je hoort het, ik ben even in de foyer gaan staan. Er zijn een aantal leden van het Nederlands Blazers Ensemble die zijn nu op het podium een beetje aan het opbouwen. Volgens mij zijn ze bijna klaar om wat te gaan spelen. Ik weet niet of we dat nog mee kunnen krijgen. Dat zou wel leuk zijn, maar ja, je weet nooit hoe dat gaat. Dat duurt altijd eventjes voordat ze echt op gang zijn. Zij moeten ook eerst zelf even een drankje drinken. Ik had misschien gehoopt nog wat mensen te ontmoeten van de amateurblazers. Maar die zie ik inmiddels niet meer hier in de zaal of in de foyer. Ik kan nog even zeggen dat het concert van Maite Hontelee en het Nederlands Blazers Ensemble morgen nog te bezoeken is in Arnhem. Zaterdag in Groningen. Volgens mij is dat al wel uitverkocht. Zondag in Nijmegen. Het is in ieder geval gezellig. En ik denk dat het ook hier in de late uurtjes gezellig zal blijven. En dat het ook bij die andere concerten het geval zou zijn. Dus als je het nog live wil zien, pak dan je kans op een van die andere concertdagen. Weet je, ik kijk gewoon vast vooruit naar de volgende uitzending van het NTR Avondconcert. Zondagavond laat Beitske je namelijk een mooi concert horen van Vox Luminis en het Freiburger Barokorkester. En die laatste groep, die hoor je nu hier in de Schotse symfonie van Mendelssohn.

De derde symfonie van Felix Mendelssohn, de Schotse symfonie door het Freiburger Barokorkester, onder leiding van Pablo Heras Casado. En aanstaande zondag is dit gezelschap samen met Vox Luminis in het NTR Avondconcert te horen. En dan in de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. En dit was het NTR Avondconcert van deze avond, live vanuit het Muziekgebouw aan het IJ. Maar nu is het bijna 22:30. Tijd voor Passaggio Late Night vanavond met Anne-Maartje Lemerijs. Daar wens ik je heel veel plezier bij en heel graag tot een volgende keer. Fijne avond.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik had gisteren 2 uitzonderlijke ontmoetingen en dat zit zo. Ik rij, al zeg ik het zelf, een enigszins opvallende auto. Ik ben ook erg aan haar gehecht. Ze heeft zelfs een naam, Ivy Blue, roepnaam Ivy. En Ivy is een blauwe Nissan Micra, maar niet zomaar een Nissan Micra. Ze is een cabrio. Een gek klein autootje, volgens velen onmogelijk als haar dakje dicht is. Maar zodra ze open gaat, is zij voor mij de belichaming van ultieme vrijheid. Eerlijk is eerlijk, ze is onhandig qua inhoud en over het onevenredig zwaar wat leidt tot onnodig hoge wegenbelasting. Dat komt omdat als het dak open gaat, dan wordt dat zeg maar opgevouwen in de achterbak. Dan is ze topzwaar van achteren, dus dan zijn er gewichtjes in de voorkant geplaatst. Waardoor ze niet omkiepert, maar ja, wel extra zwaar is en daar betaal je voor. Maar goed, Nissan stopte dus in 2008 na 3 jaar met de productie van dit model, omdat het gewoon niet goed genoeg verkocht. En na eerder genoemde snap ik dat ook wel, al vind ik het jammer, want ik zou het liefst mijn hele leven in een Ivy rijden. Hoe dan ook, er zijn maar weinig exemplaren van mijn auto op de wereld en ik kom nagenoeg nooit een andere Nissan Micra Cabrio tegen. Laat staan een blauwe, zo niet gisteren. Ik reed mijn woonplaats uit en op de laatste rotonde voor de snelweg komt vanaf de andere kant, jawel, een andere Ivy Blue de rotonde op. En je denkt misschien nu dat ik overdrijf, maar ik knapte echt bijna uit elkaar van vreugde. En het leukste was, de vrouw in die andere auto ook. Dus ik zag haar mond wagenwijd openvallen van verbazing en wij reden wild zwaaiend en stuiterend en uiteraard veilig in onze stoeltjes over die rotonde. En het voelde even alsof zij en ik zoveel gemeen hadden dat we op dat moment in die flits beste vriendinnen hadden kunnen worden. Een wonderbaarlijke connectie tussen 2 mensen die in een fractie van een seconde plaatsvindt zonder enige vorm van wezenlijk contact. Nou goed, ik teerde de rest van die ochtend nog na op die energie, maar hier stopt het verhaal nog niet, want ik reed 's middags terug vanuit Hilversum naar huis en net buiten Mediapark weer een blauwe Nissan Micra Cabrio. En nee, dat was niet dezelfde als die ochtend en bovendien 50 kilometer van die plek verwijderd. Dus ik draaide mijn raam open, begon wild te zwaaien, klaar voor nog een magische ontmoeting. Maar de man in mijn tweelingauto gaf geen sjoegen en dacht waarschijnlijk dat ik helemaal gek was geworden. Overigens heb ik mijn rijbewijs pas op mijn 30ste gehaald en toen iets heel onkarakteristieks gedaan. Namelijk in een soort opwelling een cabrio gekocht. Ik had daar een heel romantisch beeld bij en ineens moest ik er een hebben. Dat was een dikke Peugeot 308 die ik bijna de enigszins loesje dealer op de kop had getikt vlak voor de zomervakantie, bleek een totale kat in de zak, want na 6 weken knipperden al haar lampjes en schoot het dak steeds spontaan open of dicht tijdens het rijden en bleken al haar gewrichten versleten. Dus ik bracht haar naar de autodokter en toen moest ik naar Oranjewoud Festival met de trein naar Friesland dus. En daar werd ik gebeld door de garage dat mijn geliefde Carrie de Slee niet meer te redden was. Ik was op dat festival met een bevriende zangeres en net toen ik luid mijn verdriet aan het betuigen was en mijn levenskeuzes in twijfel trok, kon ik dan beter nooit meer toegeven aan een kleine bui van impulsiviteit en beter voor altijd terug naar mijn bedachtzame zelf, kwamen we een pianist tegen die zij kende. Ik kende haar niet, maar ze sprak me meteen hele lieve, bemoedigende woorden toe. Ze zei dat het heus niet het eind van mijn cabrio-droom was en zij vond mijn leed een uitermate goede reden om een fles wijn aan te schaffen en daarmee het verdriet te verdrinken en het leven te vieren. En haar man was er ook, dus die schoof ook aan. Die vertelde ook nog allemaal smeuïge cabrio-verhalen. En daar zaten wij op een zachte zomeravond in het Friese gras, live muziek op de achtergrond, fles wijn op de voorgrond, met z'n vieren proosten op het roevelot van Carrie de Slee. En die pianist, dat was Phyllis Verweda. En die man, Lex Bolmeijer.

Het derde deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms door Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En van deze Brahms gaan we naar een bijzondere Tunesische stem, die van Ghaliya Benali. En het lied dat ze hier zingt is in het Arabisch en hier moet ik helemaal vertrouwen op de vertaling die ik online vond, want hoe prachtig ik de klank ook vind, Arabisch versta ik niet. Mijn geliefde verscheen met wiegende passen. Zijn schoonheid betoverde me. Ik sloot hem na één oogopslag in mijn hart. Een tak die ooit gebogen was, lijkt nu te keren. O mijn lot, mijn dilemma, niemand zal mijn smeekbedes horen en mij genezen van dit liefdesleed, behalve de Heer van de schoonheid. Een tak die ooit gebogen was, lijkt nu te keren.

Het derde deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms door Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En van deze Brahms gaan we naar een bijzondere Tunesische stem, die van Ghaliha Benali. En het lied dat ze hier zingt is in het Arabisch en hier moet ik helemaal vertrouwen op de vertaling die ik online vond, want hoe prachtig ik de klank ook vind, Arabisch versta ik niet. Mijn geliefde verscheen met wiegende passen. Zijn schoonheid betoverde me. Ik sloot hem na één oogopslag in mijn hart. Een tak die ooit gebogen was, lijkt nu te keren. O mijn lot, mijn dilemma, niemand zal mijn smeekbedes horen en mij genezen van dit liefdesleed, behalve de Heer van de schoonheid. Een tak die ooit gebogen was, lijkt nu te keren.

0: een lied over liefde en liefdesverdriet door de prachtige stem van Ghaliyah Ben Ali en A Vocal Concert Berlin. En intussen stromen hier jullie liefdesbetuigingen aan jullie auto's en zelfs fietsen binnen. Heel erg leuk om te lezen. En ook gek hoe gehecht je kan raken aan iets als een vervoersmiddel.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Ja, ik had dus gisteren twee bijzondere ontmoetingen met auto's. Maar ik heb ook heel dichtbij een van de grootste supersterren van dit moment gestaan. Johnny Greenwood. Wereldberoemd als gitarist van de Britse rockband Radiohead. Maar hij is dus ook componist. Hij schrijft voor films. Hij maakte bijvoorbeeld vorig jaar de soundtrack van One Battle After Another. Maar hij schrijft dus ook, ja, ik noem het maar weer even, podiummuziek. En aanstaande zaterdag in de zaterdagmatinee wordt zijn nieuwste vioolconcert uitgevoerd. En daarom is hij nu in Nederland. En ik stond dus ineens achter hem in de rij voor een kopje koffie in de Heuvellaan Hilversum, waar zijn stuk gerepeteerd werd door het Radio Philharmonisch Orkest. Ja, en van dat vioolconcert heb ik geen opname kunnen vinden. Maar als vrijplaat draai ik vanavond een stukje uit een ander symfonisch werk met een grote rol voor de viool. Van Johnny Greenwood. Water.

The Australian Chamber Orchestra onder leiding van Richard Tognetti. En je hoorde een stukje uit Water van Johnny Greenwood. Wiens vioolconcert aanstaande zaterdag wordt gespeeld in de zaterdagmatinée. En dat is uiteraard live te volgen via deze zender. En deze muziek is dus door de Australian Chamber Orchestra opgenomen op een album. En daar staat ook muziek op van een van de bekendste namen in de westerse muziekgeschiedenis.

Het vierde deel uit de 40ste symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart door NDR Radio Philharmonie onder leiding van Andrew Manze. Nou, ik was 2 jaar geleden in Salzburg, de geboorteplaats van Mozart. Fascinerende ervaring, echt alles daar is Mozart. Iedereen komt ook voor Mozart. En toen hoorde ik een Amerikaanse toerist zeggen: Wolfgang Amadeus Mozart. En sindsdien noem ik hem Amadeus.

0: me snel. Uw altijd toegewijde.
1: In 1962 werd in Washington D.C. een groot benefietevenement georganiseerd. Daar waren mensen aanwezig als John F. Kennedy, Jackie Kennedy, Dwight Eisenhower en ook de toen 7-jarige cellist Yo-Yo Ma en zijn zusje. En die twee jonkies werden daar voorgesteld aan de Master of Ceremony, componist Leonard Bernstein. En 3 jaar na die ontmoeting schreef Yo-Yo Ma Bernstein een brief. ...21 december 1965. Beste meneer Bernstein, weet u nog wie ik ben? Ik ben nu 10 jaar oud. Afgelopen jaar leerde ik van professor Leonard Rose 3 celloconcerten te spelen. Saint-Saëns, Boccherini en Lalo. Vorige week heb ik met mijn zusje op het kerstconcert op school gespeeld. We zijn uitgenodigd om samen een concert te geven in Brearley School op 19 januari 1966 om 14:15 'smiddags. Als u tijd hebt, mag ik dan voor u komen spelen? Yo-Yo Ma.

0: Yo-Yo Ma en zijn Silk Road Ensemble speelden een lied uit de Renaissance van Filippo Azzaiolo. Chi passa per sta strada. Wie over de straat loopt zonder te zuchten zal gezegend zijn. Het is 14 mei 2026, 9 minuten over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onderging, maar ik weet wel dat het vandaag precies 113 jaar geleden is dat het Frans Hals Museum in Haarlem de deuren opende. En natuurlijk ook dat het vandaag hemelvaart is.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.

0: De hemelvaart van de Heer. Een van de drie geestelijke liederen van Bohuslav Martinů door de Martinů Voices onder leiding van Lucas Vasilek. En je hoorde Jacob Fischer op viool. En componist Martinů begon met compositie studeren aan het Conservatorium van Praag. Maar daar werd hij na 2 jaar weggestuurd wegens onverbeterlijke achteloosheid. Nou, dat is later allemaal best wel goed gekomen, want hij leerde in eerste instantie zichzelf het vak componeren en is later naar Parijs gegaan om daar nog lessen te volgen. Wat je ook niet op het conservatorium leert, is klarinet spelen zoals Golikshov het bedoelt. Zo vertelt Daniel Rowland, violist van het album dat deze week centraal staat in onze Hollandse Nieuwe.
1: Het grote tweede deel begint met een soort van kleine crescendi, een soort kermende momentjes. En er staat boven, speel als een dode accordeon die zichzelf aan het bewegen is. En uit die soort van, alsof je over een begraafplaats van accordeonnen loopt, best wel spooky. Daaruit ontstaat in de klarinet prachtige, zangerige, natuurlijk Joods getinte melodie. En bouwt dit tweede deel zich wederom op naar een grootse emoties. Ik denk dat het eerste deel voelt meer als vaak al alsof een feest, misschien een Joods huwelijksfeest, totaal uit de hand loopt. Dus het tweede deel lijken de emoties nog meer een soort van diep en van het allergrootste belang. Alsof je echt de geheimen van het universum ook in aan het duiken bent. Samen wederom worden de instrumenten echt, daar wordt op geëxperimenteerd tot aan de grenzen van wat kan. Zeker voor de klarinet ook. Is het een tour de force op drie verschillende klarinetten van de meest lage tonen ooit gespeeld. Een klarinet tot de meest wilde hoge. En soms moet de klarinet ook allerlei exotische oude Joodse instrumenten imiteren. Maar je hebt nog de shofar, heet dat zo. Dat is een soort wild, volgens mij, een soort hoorn van een dier waarin de Joodse volksmuziek op gespeeld wordt. Dat klinkt, ja, alsof er, dat klinkt heel erg wild. En zeker niet zoals mensen ooit, de meeste mensen nooit een klarinet zo hebben voorgesteld. Dus ja, Gen moet echt, moet werkelijk geluiden produceren die ver weg staan van wat je leert op het conservatorium.

Daniel Rowland vertelde over de speelwijze van dit tweede deel van The Dreams and Prayers of Isaac the Blind van Osvaldo Golikshov, een Argentijnse componist met een Roemeense moeder en Oekraïense vader. En wij gaan even wegdromen bij een wonderschone Spaanse dans, de Pavane van Forêt.

Reflections in D van Duke Ellington door Jean-Yves Thibaudet. En daarvoor hoorde je de Boston Symphony Orchestra en Tanglewood Festival Chorus onder leiding van Seiji Ozawa met die prachtige pavane van Fauré. En nu is het tijd voor een gedicht en ik vind altijd veel troost en herkenning in de pessimistische taal van Levi Weemoed. Dus hier is zijn contactadvertentie. Vanmorgen sloeg de poes ineens aan het zingen. Ik zat aan het ontbijt en staarde radeloos in de thee. O, het was een treurig lied, vol jeugdherinneringen. Van een geliefde en een wandeling aan zee. Plots viel de hond in met een diep neerslachtig janken. Ach, van setter stond zijn hartje zo in brand. Maar zij was doodgereden. Van die kranke liefde rees hij nooit meer uit zijn mand. Voor ik het wist begon mijn eigen keel te zwellen. En huilde ik mee met de beschuitbus in mijn hand. Die was van Bolletje, de thee was van Vanelle. Maar van mijn tranen was Jeannette de fabrikant. O, het is geen leven meer voor deze vrijgezellen. Als dat zo doorgaat, bungelen zij aan boord of band. Welk jong, knap meisje dat kan koken en verstellen, stelt nu hun leed en schrijft een brief naar deze krant?

Planning in de pessimistische taal van Levi Weemoed. Dus hier is zijn contactadvertentie. Vanmorgen sloeg de poes ineens aan het zingen. Ik zat aan het ontbijt en staarde radeloos in de thee. Oh, het was een treurig lied, vol jeugdherinneringen. Van een geliefde en een wandeling aan zee. Plots viel de hond in met een diep neerslachtig janken. Ach, van Setter stond zijn hartje zo in brand. Maar zij was doodgereden. Van die kranke liefde rees hij nooit meer uit zijn mand. Voor ik het wist begon mijn eigen keel te zwellen. En huilde ik mee met de beschuitbus in mijn hand. Die was van Bolletje, de thee was van Vanelle. Maar van mijn tranen was Jeannette de fabrikant. O, het is geen leven meer voor deze vrijgezellen. Als dat zo doorgaat, bungelen zij aan boord of band. Welk jong, knap meisje dat kan koken en verstellen, stelpt nu hun leed en schrijft een brief naar deze krant?

Een gedicht van Levi Weemoed op een bedje van Duke Ellington. En dat smelt samen tot een contactadvertentie in een sentimental mood.

De serenade voor strijkorkest van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Het derde deel was dit door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Het is alweer bijna middernacht. Ik kruip zo achter het stuur van mijn geliefde Ivy en rij lekker naar huis met de nacht in de oren. Maar eerst zingen we je nog de nacht in met dit avondlied van Zoltán Kodály. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: We leven een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 15 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen, die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.